Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Het kabinet voert gesprekken met oppositiepartijen Pro, Jaar 21 en groep Markeshouwer over steun voor de Prinsjesdagplannen. Achter de schermen verwachten betrokkenen echter dat een allesomvattende deal er deze zomer niet zal komen. De ministers proberen

0: weer het draagvlak te vinden voor de begrotingen die in september worden gepresenteerd. De BBB is uit de coalitie van VVD, PvdA en CDA in Drenthe gestapt. BBB'er Willem Vossenbelt stelde dat de andere partijen het coalitieakkoord dood hadden verklaard. PvdA-woordvoerder Henricus Loof zei vertrouwen te hebben in alle gedeputeerden en wil BBB-gedeputeerde Henk Emmens graag behouden. In Griekenland zijn woensdag huizen van drie leden van de regeringspartij Nieuwe Democratie aangevallen. Bij de aanslagen vielen 5 gewonden en overleed de moeder van politica Afroditi Nestora. Premier Kyriakos Mitsotakis noemde de aanslagen moorddadig en zei dat de daders zullen worden berecht. Scheepsbouwer Dame meldt dat onderdelen van de Duitse F-126-fregatten al klaar waren voor montage. Duitsland schrapte vorige week de bestelling van 6 fregatten vanwege grote vertraging en hogere kosten. De Duitse regering draagt nu het project over aan scheepsbouwer TKMS, die 8 marinevaartuigen gaat bouwen. Het weer. Vandaag trekken vanuit het westen wolkenvelden over ons land. Tegen de ochtend valt mogelijk lichte regen in het noordwesten. De temperatuur daalt naar 12 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen begint met zon in het oosten en zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur. Dag

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Het kabinet voert gesprekken met oppositiepartijen Pro, Jaar 21 en Groep Markeshauer over steun voor de Prinsjesdagplannen. Achter de schermen verwachten betrokkenen echter dat een allesomvattende deal er deze zomer niet zal komen. De ministers proberen draagvlak te vinden voor de begrotingen die in september worden gepresenteerd. De BBB is uit de coalitie van VVD, PvdA en CDA in Drenthe gestapt. BBB'er Willem Vossenbelt stelde dat de andere partijen het coalitieakkoord dood hadden verklaard. PvdA-woordvoerder Henricus Loof zei vertrouwen te hebben in alle gedeputeerden en wil BBB-gedeputeerde Henk Emmens graag behouden. In Griekenland zijn woensdag huizen van drie leden van de regeringspartij Nieuwe Democratie aangevallen. Bij de aanslagen vielen 5 gewonden en overleed de moeder van politica Afroditi Nestora. Premier Kyriakos Mitsotakis noemde de aanslagen moorddadig en zei dat de daders zullen worden berecht.

0: Scheepsbouwer Dahme meldt dat onderdelen van de Duitse F-126-fregatten al klaar waren voor montage. Duitsland schrapte vorige week de bestelling van 6 fregatten vanwege grote vertraging en hogere kosten. De Duitse regering draagt nu het project over aan scheepsbouwer TKMS, die 8 marinevaartuigen gaat bouwen. Het weer. Vannacht trekken vanuit het westen wolkenvelden over ons land. Tegen de ochtend valt mogelijk lichte regen in het noordwesten. De temperatuur daalt naar 12 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen begint met zon in het oosten en zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur. Dag

24 uur per dag. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

0: Rozo Radio.
1: Hey Spetter.
2: Huh?
1: Heb je zin om met mij een avondje te gaan stappen?
2: Wie denk je wel wie je bent?
1: Ik heet Moppie.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Het kabinet voert gesprekken met oppositiepartijen Pro, Ja 21 en Groep Markeshouwer over steun voor de Prinsjesdagplannen. Achter de schermen verwacht de betrokken echter dat een allesomvattende deal er deze zomer niet zal komen. De ministers proberen draagvlak te vinden voor de begrotingen die in september worden gepresenteerd. De BBB is uit de coalitie van VVD, PvdA en CDA in Drenthe gestapt. BBB'er Willem Vossenbelt stelde dat de andere partijen het coalitieakkoord dood hadden verklaard. PvdA-woordvoerder Henricus Loof zei vertrouwen te hebben in alle gedeputeerden en wil BBB-gedeputeerde Henk Emmens graag behouden. In Griekenland zijn woensdag huizen van drie leden van de regeringspartij Nieuwe Democratie aangevallen. Bij de aanslagen vielen 5 gewonden en overleed de moeder van politica Afroditi Nestora. Premier Kyriakos Mitsotakis noemde de aanslagen moorddadig en zei dat de daders zullen worden berecht. Scheepsbouwer Dame meldt dat onderdelen van de Duitse F-126-fregatten al klaar waren voor montage. Duitsland schrapte vorige week de bestelling van 6 fregatten vanwege grote vertraging en hogere kosten. De Duitse regering draagt nu het project over aan scheepsbouwer TKMS, die 8 marinevaartuigen gaat bouwen. Het weer. Vandaag trekken vanuit het westen wolkenvelden over ons land. Tegen de ochtend valt mogelijk lichte regen in het noordwesten. De temperatuur daalt naar 12 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen begint met zon in het oosten en zuidoosten. En tot zover het nieuws.

Of een conciërge op je school die scholieren heel erg haat. Soms is hij zelfs hooggeleerd en vindt de habon uit. En soms is hij een tuinder die de grond met gif bespuit. Geen mens die er de duivel nog herkent. Hij draagt een spijt.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Minister Van Essen stelt dat landbouw mogelijk moet blijven in zones rond natuurgebieden waar stikstofuitstoot harder omlaag moet. Rond veel natuurgebieden komen zones van 500 meter breed bij 15 zones een kilometer breed. Daar moet stikstofuitstoot gemiddeld 20 procentpunt harder dalen dan elders in Nederland. Defensieconcern KNDR stelt zijn beursgang uit vanwege onrust op de Europese defensiemarkt. Het Frans-Duitse bedrijf start eind vorige maand het traject voor notering in Parijs en Frankfurt. Aandeelhouders willen het proces hervatten wanneer de omstandigheden gunstiger zijn, waarbij KNDS naar verwachting een waardering van 15 tot 20 miljard euro zou krijgen. Het kabinet voert gesprekken met oppositiepartijen Pro, Ja 21 en Groep Markeshouwer over steun voor de Prinsjesdagplannen. Achter de schermen verwacht de betrokken echter dat een allesomvattende deal er deze zomer niet zal komen. De ministers proberen draagvlak te vinden voor de begrotingen die in september worden gepresenteerd. De BBB is uit de coalitie van VVD, PvdA en CDA in Drenthe gestapt. BBB'er Willem Vossenbelt stelde dat de andere partijen het coalitieakkoord dood hadden verklaard. PvdA-woordvoerder Henriques Loof zei vertrouwen te hebben in alle gedeputeerden en wil BBB-gedeputeerde Henk Emmens graag behouden. En dan het weer. Vanochtend verloopt grotendeels bewolkt met in het oosten en zuidoosten eerst wat zonnige perioden. Gedurende de ochtend neemt de bewolking overal toe en trekt een zone met regen zuidoostwaarts. En de temperatuur stijgt naar 23 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.

0: Luister met veel plezier naar Rozo Radio.
1: Rozo Radio.
0: Rozo Radio.
1: Rozo Radio.
2: Vroeger toen de duivel nog bestond.

of een conciërge op je school die scholieren heel erg haat. Soms is hij zelfs hooggeleerd en vindt de habon uit. En soms is hij een tuinder die de grond met gif bespuit. Geen mens die er de duivel nog herkent. Hij draagt een spijker.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Minister Van Essen stelt dat landbouw mogelijk moet blijven in zones rond natuurgebieden waar stikstofuitstoot harder omlaag moet. Rond veel natuurgebieden komen zones van 500 meter breed bij 15 zones een kilometer breed. Daar moet stikstofuitstoot gemiddeld 20 procentpunt harder dalen dan elders in Nederland. Defensieconcern KNDR stelt zijn beursgang uit vanwege onrust op de Europese defensiemarkt. Het Frans-Duitse bedrijf startte eind vorige maand het traject voor notering in Parijs en Frankfurt. Aandeelhouders willen het proces hervatten wanneer de omstandigheden gunstiger zijn, waarbij KNDS naar verwachting een waardering van 15 tot 20 miljard euro zou krijgen. Het kabinet voert gesprekken met oppositiepartijen Pro, JA21 en Groep Markushouwer over steun voor de Prinsjesdagplannen. Achter de schermen verwacht de betrokken echter dat een allesomvattende deal er deze zomer niet zal komen. De ministers proberen draagvlak te vinden voor de begrotingen die in september worden gepresenteerd. De BBB is uit de coalitie van VVD, PvdA en CDA in Drenthe gestapt. BBB'er Willem Vossenbelt stelde dat de andere partijen het coalitieakkoord dood hadden verklaard. PvdA-woordvoerder Henricus Loof zei vertrouwen te hebben in alle gedeputeerden en wil BBB-gedeputeerde Henk Emmens graag behouden. En dan het weer. Vanochtend verloopt grotendeels bewolkt met in het oosten en zuidoosten eerst wat zonnige periode. Gedurende de ochtend neemt de bewolking overal toe en trekt een zone met regen zuidoostwaarts. En de temperatuur stijgt naar 23 tot 25 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De woningmarkt koelt af door gestegen hypotheekrente. ABN AMRO verwacht dat huizenprijzen dit jaar met 3% en volgend jaar met 4% stijgen. Veel huishoudens zitten al aan een maximale leencapaciteit en de loongroei zwakt af. Prijsverschillen tussen de Randstad en landelijke regio's worden steeds kleiner. In het zuiden van Frankrijk woedt een grote natuurbrand in de departementen Hérault en Aude. Tientallen mensen werden geëvacueerd en honderden brandweerlieden zijn ingezet. Het vuur heeft al 800 hectare verwoest. De situatie is nog niet onder controle en blusvliegtuigen assisteren bij de bestrijding. Minister Van Essen stelt dat landbouw mogelijk moet blijven in zones rond natuurgebieden waar stikstofuitstoot harder omlaag moet. Rond veel natuurgebieden komen zones van 500 meter breed, bij 15 zones een kilometer breed. Daar moet stikstofuitstoot gemiddeld 20 procentpunt harder dalen dan elders in Nederland. Defensieconcern KNDR stelt zijn beursgang uit vanwege onrust op de Europese defensiemarkt. Het Frans-Duitse bedrijf startte eind vorige maand het traject voor notering in Parijs en Frankfurt. Aandeelhouders willen het proces hervatten wanneer de omstandigheden gunstiger zijn, waarbij KNDS naar verwachting een waardering van 15 tot 20 miljard euro zou krijgen. En dan het weer. Vanochtend verloopt grotendeels bewolkt met in het oosten en zuidoosten eerst wat zonnige periode. Gedurende de ochtend neemt de bewolking overal toe en trekt een zone met regen zuidoostwaarts. En de temperatuur stijgt naar 23 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur. Dag.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Vorig jaar werd 3% van alle asielzoekers in Nederlandse opvang verdacht van een misdrijf. De politie stelde zo'n 7500 keer een procesverbaal op, bijna een kwart meer dan het jaar ervoor. Alleenstaande minderjarige asielzoekers zijn oververtegenwoordigd in deze groep. Het WODC stelt dat niet duidelijk is of de stijging aan meer opvangplekken of meer criminaliteit is toe te schrijven. De politie in Ohio trof dinsdag 16 ernstig verwaarloosde kinderen aan in een woning. 7 van hen moesten naar het ziekenhuis, waarvan 1 in kritieke toestand. De kinderen zaten vermoedelijk 4 jaar opgesloten in een klein kamertje. De procureur-generaal stelde dat uitstel van ingrijpen fataal zou zijn geweest. De woningmarkt koelt af door gestegen hypotheekrente. ABN AMRO verwacht dat huizenprijzen dit jaar met 3% en volgend jaar met 4% stijgen. Veel huishoudens zitten al aan een maximale leencapaciteit en de loongroei zwakt af. Prijsverschillen tussen de Randstad en landelijke regio's worden steeds kleiner. In het zuiden van Frankrijk woedt een grote natuurbrand in de departementen Hérault en Aude. Tientallen mensen werden geëvacueerd en honderden brandweerlieden zijn ingezet. Het vuur heeft al 800 hectare verwoest. De situatie is nog niet onder controle en blusvliegtuigen assisteren bij de bestrijding. En dan het weer. Vanochtend verloopt grotendeels bewolkt met in het oosten en zuidoosten eerst wat zonnige periode. Gedurende de ochtend neemt de bewolking overal toe en trekt een zone met regen zuidoostwaarts. En de temperatuur stijgt naar 23 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen.
1: In een ziekenhuis in Ludwigslust in het noorden van Duitsland heeft een grote brand gewoed. Twee mensen kwamen om het leven en 34 anderen raakten gewond. De brand brak vanochtend rond 4:30 uit in een patiëntenkamer en sloeg over naar andere delen van het ziekenhuis. Het ziekenhuis is volledig ontruimd en de brand is grotendeels onder controle. Het aantal vakantieparken in Nederland is licht toegenomen en de prijzen zijn gestegen. Vooral op de Waddeneilanden zijn vakantiewoningen populair. Van elke 3 woningen is er bijna 1 een vakantiewoning. Het kadaster constateerde dat het relatieve aandeel vakantiewoningen op de Wadden aanzienlijk hoger is dan in andere toeristische regio's. Vorig jaar werd 3% van alle asielzoekers in Nederlandse opvang verdacht van een misdrijf. De politie stelde zo'n 7500 keer een procesverbaal op, bijna een kwart meer dan het jaar ervoor. Alleenstaande minderjarige asielzoekers zijn oververtegenwoordigd in deze groep. Het WODC stelt dat niet duidelijk is of de stijging aan meer opvangplekken of meer criminaliteit is toe te schrijven. De politie in Ohio trof dinsdag 16 ernstig verwaarloosde kinderen aan in een woning. 7 van hen moesten naar het ziekenhuis, waarvan 1 in kritieke toestand. De kinderen zaten vermoedelijk 4 jaar opgesloten in een klein kamertje. De procureur-generaal stelde dat uitstel van ingrijpen fataal zou zijn geweest. En dan het weer. Vanochtend verloopt grotendeels bewolkt met in het oosten en zuidoosten eerst wat zonnige periode. Gedurende de ochtend neemt de bewolking overal toe en trekt een zone met regen zuidoostwaarts. En de temperatuur stijgt naar 23 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur.

0: hartelijk goedemorgen. En na een week afwezigheid zijn we er gewoon weer. Kate met Ralf bij Rozo Radio.
1: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen allemaal. Ja, en Kate, die hoorde je net al eventjes. Die zit natuurlijk tegenover mij, zoals altijd. En aan de andere kant van het houtwerk hier, een soort van barretje, ziet het er bijna uit. Ja. Zit natuurlijk...
2: Isa.
0: Ja.
1: Zit ook weer frisse fruitig bij. Nou ja, frisse fruitig.
0: We moeten natuurlijk al even
1: ze
0: zeggen.
1: Ze heeft het even zwaar.
0: Het is, ja, we klagen hier natuurlijk wat af. En dat mag ook wel. Die kwam hier binnen. Ja. Het was best fris buiten. Best wel lekker eigenlijk.
1: Gewoon lekker, ja.
0: En die kom hier binnen. Isa had de deur al openstaan. Ik kom binnen in de studio. Denk zo, krijg een klap in mijn gezicht.
1: Ja. Ja.
0: Wat was het hier weer? Of wat is het hier weer een partijtje heet? Dus als jullie wat geluid horen van een soort van ventilatoren en zo, dat kan.
1: Ja.
0: Want die hebben we lekker aanstaan.
1: Er staan er twee aan.
0: Dus, en vorige week, ja, vorige week was het gewoon niet te doen.
1: Nee, toen waren we hier ook gelukkig niet.
0: Nee, toen hebben we maar besloten. Jij was er sowieso niet, hè, Katie? Je had andere verplichtingen.
1: Ja.
0: En Isa en ik hadden echt zoiets van, gaan we gewoon echt niet doen. Dus is er een herhaling, is het toen ingezet.
1: Klopt.
0: Maar ja, niks zo leuk als live.
1: Dan
0: zijn we gewoon weer.
1: Ja, vind ik ook. En met een heel leuk thema, vind ik zelf.
0: Alweer, we hebben altijd leuke thema's. Hè?
1: Ja, wij denken steeds vast te lopen en dan komen we toch weer...
0: Vastlopen gaat echt niet gebeuren.
1: Nee, dat gaat zomaar niet. Nee.
0: We zitten wel een beetje met gemengde gevoelens natuurlijk. Alle drie wel een klein tikkie chagrijnig over de afloop van het voetbal natuurlijk.
1: Ja, niet te veel over zeggen, hè? Want dat gaat ons ergernis natuurlijk.
0: Maar goed, toch eventjes als mensen denken van... ik voel een klein beetje een ondertoontje.
1: Dat zou heel goed kunnen. Ja, misschien omdat we nog slaaptekort hebben. Omdat we natuurlijk een nachtje overgeslaan hebben met het voetbal.
0: Ja,
1: misschien straks nog even de bondscoach.
0: Ondanks alle teleurstellingen.
1: Berichtje gestuurd of hij nog heel eventjes een keertje langs zou
0: willen. Twee weken geleden was hij ook heel enthousiast.
1: Dus. Daarom. Dus ik wil eigenlijk even weten.
0: En in goede tijden bij Kate met Ralf, ook in slechte tijden dan
1: bij
0: Kate met Ralf.
1: Ja, ik heb nog geen definitief akkoord. Dus
0: als je het weet, dan horen we het graag.
1: Zeker weten.
0: Die zei het net al klein beetje. Leuk thema, tuurlijk. Ja. Battle of the Bands.
1: Ja.
0: De Battle of the Bands. We gaan het hebben over de girlbands en de boybands.
1: Yes.
0: En dat zijn er weer een hoop geweest, hè?
1: Er staat er zeker een hoop. Ik merk wel, en dan vraag ik me dan ook gelijk af. Ik zit er dan ook wel gelijk weer in mijn jeugd. Of tenminste, toch wel een tijd geleden.
0: Ja.
1: En dan denk ik van, is dat omdat dat toen meer waren? Of dat we dat toen gewoon leuk vonden? Want heb jij bands uit het heden echt?
0: Ik. Nee, maar ja goed, de vaste luisteraar weet dat ik sowieso altijd wel meer in het verleden met de nummers zit. Dus dat is geen graadmeter.
1: Nee.
0: Is het ook niet misschien gewoon een dingetje, een hype dingetje of zo? Dat het in bepaalde...
1: Nou, dat vraag ik me
0: dat
1: af.
0: Het gewoon meer in is of zo?
1: Ja.
0: Ik weet het niet. Je hebt gelijk. Ik kijk ook even naar de lijst. En,
1: zo jaren 80, 90 waren 80, 90 wel veel.
0: Zero's nog een beetje.
1: Dus. Maar mochten er luisteraars zijn die zeggen, ja maar deze band van nu... Echt onder de categorie boyband, girlband.
0: Ja, want dat was nog wel een dingetje, hè? Want ik zat wel even te kijken bij het samenstellen van de lijst. Denk, ja, wat is nou precies de definitie van een boyband of van een girlband?
1: Ja, ik eigenlijk ook niet. Want Golden Earring bijvoorbeeld valt er weer niet onder.
0: Ja, en waarom niet eigenlijk?
1: En waarom niet?
0: Omdat ze dan...
1: Ja, dat weet ik eigenlijk
0: ook niet. Heeft het te maken met leeftijd? Heeft het te maken met het feit dat een manager de leden echt zo bij elkaar gezocht heeft? Nou, vijf verschillende types.
1: Ze zijn wel vaak bewust bij elkaar geraapt. Dus moeten we nog eens eventjes tussen de nummertjes door...
0: discussie, hè? Wat maakt een boyband wat maakt een band een boyband?
1: Of een girlband. Ja, nou, daar gaan we nog even op onderzoek naar uit. We zijn in ieder geval gestart met een girlband. Dat was de Spice Girls.
0: Ja, een echte girlband, hè?
1: Een echte girlband. Ja, dat was natuurlijk wel de girl power. We luisterden naar het nummertje Wannabe. Het was hun debuutsingle en het bereikte in meer dan 30 landen de nummer 1 positie. Dus ja, dan ben je wel wereldberoemd natuurlijk. Ja, het werd natuurlijk het symbool van de girl power. En hoe kwam het eigenlijk? Nou, in 1994 werd er een advertentie geplaatst. Daar heb je het alweer, hè, hoe je ze bij elkaar zoekt. Voor 5 meisjes die moesten kunnen zingen, dansen en heel veel persoonlijkheid hebben. En er was dan echt honderden kandidaten kwamen daarop af. En er was echt van, nou, we willen daar gewoon een flinke band mee wegzetten die heel beroemd gaat worden. Nou, dat is gelukt. Ken jij ze nog, Ralf?
0: De namen?
1: Ja.
0: Dat is ook een bijnaam, hè?
1: Ja, precies. Als we nou Melanie Brown.
0: Ja, ik ken ze wel. Dat was Mel B.
1: Ja, en dat was? Welke Spice?
0: Zo. Ik ga het even anders doen. Posh, dat is Victoria Beckham.
1: Posh, Victoria Beckham.
0: Oké, dan hebben we Ginger. Dat was Jerry Halliwell.
1: Ja.
0: Dan hebben we Sporty. Dat was Emma. Nee, dat was Baby. Of zoiets.
1: Dat was Melanie...
0: Sporty was Mel...
1: Sisson.
0: Mel C. Dat was Sporty.
1: Dat was Sporty.
0: Dan had je Baby.
1: Ja.
0: Dat was Emma.
1: Ja. Oh, ik...
0: En dan had je de laatste, dat was dan die jij net zegt, Mel B.
1: Ja.
0: Dat was... niet Spice, nee, Spice, nee.
1: Dat was Scary Spice.
0: Scary Spice.
1: Dan moet ik eigenlijk, dan vraag ik me toch af, moet ik me nou lichtelijke zorgen maken dat jij dit allemaal zo goed weet, of...
0: Moet jij je nog zorgen maken als ik... Nee, hoeft niet. Hoeft niet. Je kent mijn hoofd toch onderhand wel, Katie?
1: Ja, precies.
0: Mijn nutteloze kennis.
1: Ja, daar heb je het inderdaad nog over gehad. Op de cursus vorige week. Van, ben je intelligent of heb je gewoon veel feitenkennis?
0: Dat zou jij moeten weten. Kom op zeg, je bent al 50 jaar mijn nicht.
1: Ze begonnen onder de naam Touch. Maar ze vonden dat hun managers destijds veel te veel te zeggen hadden. En toen hebben ze echt het lef gehad om te zeggen van... We kappen ermee, we zoeken een andere platenmaatschappij. Waar we meer vrijheid hebben. En toen werden het de Spice Girls.
0: Dus, dat is echt huge geworden.
1: Ja, dat bedoel ik. Ja. Goed, nou dan gaan we naar...
0: Ja, ook eentje van jou.
1: Oh.
0: Take That.
1: Nou, dat zie ik nou. Hoe komt dat zo?
0: Ik kijk even naar de lijst. Ja. Oh, de eerste nummers zijn van jou.
1: Oh, het is niet door elkaar gemixt, zie ik.
0: Dat maakt helemaal niks uit. Dan ga jij hem, pak jij hem lekker door.
1: Nou, dan ga ik Take That doorpakken en dan gaan we direct zo meteen omwisselen met onze nummers.
0: Take That.
1: Nou, dat is natuurlijk... ik dacht een beetje tegenhangen, maar dat was meer de Backstreet Boys, denk ik. Van de Spice Girls.
0: Ja, waarom?
1: Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Nee, toen was het Team Spice Girls of Team Backstreet Boys?
0: Nou, als je aan mij vraagt, noemen ze mij de band Spice Girls.
1: Ja.
0: En als je mij vraagt, noemen ze een boyband, Take That hoor.
1: Oh, toch wel.
0: Ja, Take That.
1: Oké. Okay. Ja. Nou, dan gaan we gelijk door met dat. We gaan zo meteen luisteren naar een cover van hun. How Deep Is Your Love. Ik heb er gewoon voor gekozen omdat ik daar een heel mooi nummer vind. En dat is natuurlijk van de Bee Gees, het origineel uit 77. Het was de eerste single van Take That zonder Robbie Williams. Dat was natuurlijk ook wel een dingetje net toen hij wegging. Die natuurlijk mega populair ook in zijn eentje is geworden. Dit nummer stond 3 weken op nummer 1. In de UK. En in 2018 hebben ze het weer opnieuw opgenomen. En maar dan ook echt met Barry Gibb erbij. Dus dat is natuurlijk wel heel leuk. En met de originele zanger ervan. Nou, we hebben natuurlijk Take That. Ook daar zal ik de leden eventjes van opnoemen. Of weet jij ze, Ralf?
0: Jawel.
1: Met je feiten.
0: Kom Mark maar. Owen.
1: Ja.
0: Robbie Williams.
1: Ja.
0: Gary Barlow.
1: Yes.
0: Zo. Wait. Howard, nog wat?
1: Ja, Howard Donald.
0: En Jason, nog wat?
1: Ja, Jason Orange.
0: Ja. Iedereen dacht ook dat Gary Barlow, dat was eigenlijk het muzikale brein achter de hele groep, dat de grote jongen zou worden solo.
1: Ja.
0: Maar Robbie heeft natuurlijk iedereen in de schaduw
1: gezet. Iedereen overtroffen.
0: Ja.
1: Ja. En terecht, hè?
0: Ja, Robbie had ook op zo'n
1: kom op, zeg.
0: Ja.
1: Toch?
0: Ja.
1: Ja. We gaan lekker luisteren naar How Deep Is Your Love.

0: jullie hoorden New Kids on the Block met Tonight. En dat is nou echt zo'n voorbeeld van een hele vroege boyband. Opgericht in 1984. Nou, dan 84, was je er vroeg bij als boyband. Dit nummer is uit 1990. Uh-huh. En wat ik al zei, echt een boyband. Heel populair. Late jaren 80, begin jaren 90. Vergis je niet, hè. Meer dan 80 miljoen platen verkocht.
1: 80 miljoen.
0: Meer dan 80 miljoen platen verkocht. En eigenlijk wel gezien als echte wegbereiders voor de latere boybands. Dat is wel een beetje van, nou, zo moet het dus. Dat is een echte boyband. Andere grote hit van New Kids on the Block, dames?
1: Nee, want ik zit ook echt zo van New Kids on the Block. Dat die zo groot waren. Ja. Omdat ik er zelf weinig mee heb gehad, blijkbaar. Want zeg me niet veel.
0: Als ik het noem, kennen jullie misschien wel Step by Step?
1: Zing hem eens.
0: Step by Step.
1: Ja.
0: Oeh, baby.
1: Ja. Nou, vooral die beweging die je ermee maakt.
0: Ik blijf het zeggen. Hang een camera op.
1: Mensen. Ja, dat is echt de moeite waard.
0: Enorme verhoging van de feestvreugde. Dat. New Kids on the Block. Ja, dat. Dat,
1: dat was het.
0: Tonight.
1: Klaar.
0: Ja, dat was hem.
1: Wie waren de bandleden al?
0: Geen idee, maakt het uit. Of het nou Pietje Puk is of Jan Jansen, dat maakt helemaal niks uit. Ze treden net als bijna al die boybands en girlbands, treden ze nog steeds af en toe zo wel eens op.
1: Ja.
0: Ze zijn natuurlijk allemaal mannen van middelbare leeftijd ondertussen, maar er is nog steeds vraag naar en ze doen het leuk.
1: Ik heb altijd het idee dat als ze weer even geld nodig hebben of zo, dat die bandjes weer even bij elkaar komen. Nou ja, even een reunietje.
0: Dat is natuurlijk dat slaat er 20 of 30 jaar over en dan is het weer hip.
1: Ja.
0: Dus dan zijn mensen van onze leeftijd, die vinden het dan weer leuk om een jeugd
1: te... die oude mannen van New Kids aan het kijken.
0: Dan, oh ja, dat draaide ik vroeger. Nou, ze treden nog op. Oh, nou, dan ga ik er naartoe.
1: Nou, voor die van mij gaat dat niet lukken, denk ik. Want volgens mij, ik ga het hebben over Frizzle Sizzle. En die zijn volgens mij nooit meer bij elkaar gekomen. Nee, volgens mij niet.
0: Ze leven allemaal nog wel, hè?
1: Nou, dat hoop ik wel. Ja, ik ben natuurlijk... My Guilty Pleasure is natuurlijk wel het Songfestival. En daar hebben ze natuurlijk aan meegedaan in 1986. Met het nummer Alles Heeft een Ritme. En ik weet wel, in die tijd was dat voor mij. En ik had ook van die rock aan alle kanten omhoog getrokken. En dat dansje, dat kon ik ook helemaal uit mijn hoofd.
0: Op de blote voeten.
1: Op de blote voeten. Ja. Dat was toen een heel ding natuurlijk. Hè, op het Songfestival, dat we op de blote voeten optraden.
0: Toen werden ze weggeblazen door Sandra Kiem.
1: Oh, was het Sandra Kiem?
0: Ja.
1: Oh, dat weet jij dan weer. Oh, grappig, denk ik, serieus.
0: Die we natuurlijk in onze Songfestival-uitzending hebben gehad.
1: Dat is best triest, dit hoor.
0: We hebben toch een Songfestival-uitzending gehad?
1: Ja, dat wist jij toch wel hoor, dat de Sandra Kiem toen gewonnen heeft.
0: Sandra Kiem, mag ik het nog een keer zeggen?
1: Ja.
0: Sandra Kiem. Pff,
1: ja?
0: Echt, met afstand de beste zangeres van België.
1: Oké. Okay. En jij weet gewoon 86, Frizzle Sizzle.
0: 86, ik herinner me nog trouwens.
1: Ja, ik ook wel. Maar ik kan wel niet meer zeggen dat gelijk met Frizzle Sizzle was. 86,
0: ja, zij was 13 of zo.
1: Ja, dat klopt. Ze mocht eigenlijk niet meedoen. Nee, ze heeft gezegd dat ze iets ouder was.
0: Maar over Frizzle Sizzle.
1: Maar Frizzle Sizzle, ja, die werd 13e destijds met 40
0: Laura
1: punten.
0: Laura Vlasblom,
1: ja. En die had een zus, Karen Vlasblom, zat er ook in.
0: Mandy Huids.
1: En Marion Keller. Marion Keller, ja, die heeft ook iets in presentatiewerk gedaan volgens mij.
0: Mandy Huids. Bij de Froggets.
1: Bij de Froggets. Ja. Nog steeds volgens mij dat ze daar zit. Laura natuurlijk solo gegaan. Dat is eigenlijk wel een hele goede zangeres ook, hoor, die Laura. Maar gewoon echt solo zelf van haar hoor je daar natuurlijk ook eigenlijk niks van.
0: Hebben zij buiten dat nummer ook nog het optreden bij het Songfestival nog?
1: Ja, ze hebben een aantal singles nog uitgebracht, maar dat heeft nooit meer dat succes geëvenaard. Ze zijn allemaal wel bekend van Kinderen voor Kinderen. Daar komen ze allemaal vandaan.
0: Dus ook echt wel samengesteld.
1: Ja. Ja.
0: Vanuit de... Weet je ook waar de naam vandaan komt, de bandnaam?
1: Geen idee.
0: Frizzle Sizzle.
1: Nee, Frizzle Sizzle.
0: Nou ja.
1: Zoek erop.
0: Zoek erop, ja.
1: Oké, laten we gaan luisteren naar Alles Heeft een Ritme.

0: East 17 met Stay Another Day. Uit 1994, die zaten net achter de New Kids on the Block. Opgericht in 1992, dus echt een paar jaartjes daarna. E17, ja, dat is ook zo'n bandnaam waarvan je denkt, hey, hoe komen ze daar nou weer bij? Ik heb het opgezocht, het is het postcodegebied in Noord-Londen waar de jongens van afkomstig zijn, waar ze woonden. East 17 schijnt dat te heten. En dan, nou ja, dan ben je op zoek naar een bandnaam en dan denk je, hey, dat is een leuke.
1: Ja, dus, beetje zoals Beverly Hills 90210.
0: Ja, nou, dat zoiets.
1: Die richting, ja.
0: Katie, je hebt nog iets over Frizzel Sizzel.
1: Ja, want we hadden het natuurlijk eentje over de naam. En dan moet ik zeggen dat het niet echt heel duidelijk is. Hè? Maar ze heette eigenlijk Mascara. Die naam werd schijnbaar al gebruikt. Was allemaal niet zo lekker. Toen hebben ze Frizzel Sizzel bedacht. En Frizzel door de krullen die ze hadden. Dat betekent dat schijnbaar. En Sizzel het energieke. Wat ze als band uitstralen. Nou, kun je je daarin vinden?
0: Het was wel de bedoeling dat ze die uitstraling hadden, toch? Maar ja. We zeiden net al tegen elkaar, als je die zang hoort, hè, hoe dat, dat klinkt. Ja, het is outdated.
1: Nou, jij noemde het echt van...
0: zo kinderen voor kinderen uitspraak.
1: ABN, hè? Ja. En dat wij daar ook echt nooit voor in aanmerking hadden kunnen komen vroeger. Maar...
0: Nee, ik weet wel dat... Ik heb het vorig jaar tijdens die uitzending van ook al een keer gezegd. En mijn zus had van die LP's. En dan zetten ze dat op. Ja, en dan dacht je echt van, zo klink ik gewoon helemaal niet.
1: Nee.
0: Met zo'n zo klinken wij niet. Dus ik had echt het idee, er staan alleen maar kinderen van Hilversum en omgeving.
1: Ja, tuurlijk, dat was echt een
0: hartstikke dus, school. Dus ja, ik vond dat lastig om me daarmee te kunnen identificeren.
1: Oké, okay. Nog steeds?
0: Ik heb helemaal, nee. Met de uitspraak of met kinderen van kinderen?
1: Nou, beide.
0: Beide?
1: Beide.
0: Nee, ja. Weet ik niet.
1: Daar nooit voor in aanmerking.
0: Het is natuurlijk wel hartstikke mooi, want het ging altijd om het goed doel, toch? Kinderen voor kinderen.
1: Ja,
0: er zat wel een hele mooie bedoeling achter, dus ja.
1: Waar zouden we echt op een onbewoond eiland?
0: Nou, moeten we misschien de Brabantse versie
1: misschien best leuk.
0: Best leuk, ja.
1: Ja, precies. Eventjes kijken. Ik denk, jij bent klaar met jouw...
0: Zoals je weet het, hè. Ik heb altijd vrij weinig tekst. Dus,
1: Maar jij hebt zin in het volgende onderwerp.
0: Ja, ik snap het. Ik snap er ook naartoe.
1: Ik snap het helemaal.

0: Nou, de ergernis van de week is voor mij totaal niet moeilijk geweest. Daar hoef ik niet over na te denken. En dat is natuurlijk de uitschakeling van het Nederlands elftal op het wereldkampioenschap.
1: Jongen, jongen, nou.
0: Ja.
1: Echt.
0: Nou ja, maar jij ook, hè. We zaten allemaal, jij en Isa en ik, om 3 uur voor
1: dekkertje,
0: de buis.
1: Dekkertje gezet.
0: Ja, ja. Nou ja, ik was nog steeds wakker.
1: Ja, 3 uur is voor jou normaal.
0: Ja,
1: hè, niet lang
0: normaal ga ik rond 1:30, 2 uur. Dus ik denk, nou, blijf maar gewoon 1.5 uur langer op. Dan lukt het helemaal. Anders ga ik slapen. En dan, als je dan blijf ik misschien slapen.
1: Dus, ja.
0: Dus opgebleven. Ja, niet wetende dat het zo'n lange uitzending werd natuurlijk.
1: Echt, zat al te hopen, oh die 1-0, laat het 1-0 blijven.
0: Ja,
1: dan kan ik lekker weer naar bed.
0: Het kwam zo mooi uit, ook alles tegelijk met Gakpo natuurlijk.
1: Ja.
0: Het had zo moeten zijn, maar niet dus. Dus, maar goed, ik heb tegen jou gezegd, misschien dat de bondscoach nog even langskomt.
1: En
0: dat gaat gewoon nu gebeuren.
1: Meen dus ik dacht, ja, alweer?
0: Ja, dus dan gaan we aanvullend op de ergernis. Ik denk dat iedereen die eigenlijk wel heeft, hè, die we nu hadden.
1: Ja, het is niet een ergernis van ons alleen, denk ik.
0: Van ons alleen. Dus ik ga. We gaan eventjes over. Ik kijk Isa aan. Is Ronald al in de uitzending, Isa?
1: Zit hij onder de knop?
0: Heb je hem? Ronald zit onder de knop?
2: Ja, hij zit onder de knop.
1: Niet,
0: Oké. Ronald, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Katie.
0: Hi. Ja. Nou, fijn dat je weer tijd voor ons maakt in onze uitzending.
1: Ja, in goede en slechte tijden, Katie. Zo ben ik dan ook alweer.
0: Ben je weer geland in Nederland?
1: Ik ben, we zijn dinsdag gevlogen vanuit Kansas City.
0: Mm-hmm.
1: We zijn natuurlijk eerst na de teleurstellende wedstrijd zijn we vanuit Monterrey, hè? Mexico, zijn we naar Kansas City teruggevlogen.
0: Ja.
1: Daar onze boeltjes gepakt en weer terug in Nederland.
0: Terug in Nederland.
1: Ja.
0: Nou, we spreken elkaar nu op een iets gunstigere tijd voor jou. Hè? Want vorige keer was het natuurlijk midden in de nacht dat je contact met ons opnam.
1: Ja.
0: Ik begin gewoon maar gelijk met de vraag. Voel jij je verantwoordelijk, Ronald, voor de uitschakeling van Nederland?
1: Ja, ik heb die vraag natuurlijk al zo vaak gekregen, Katie, de laatste dagen. En natuurlijk, hè, je weet hoe de voetballerij werkt. De bal is rond. Je kent de klappen van de zweep. Dus je weet dat je als trainer uiteindelijk altijd verantwoordelijk bent. Dus ja, om een kort antwoord te geven op jouw vraag, ja.
0: Ja.
1: Maar ik moet wel even erbij zeggen natuurlijk, hè, dat ik natuurlijk niet alleen zo'n strijdplan maak. Dat doe je natuurlijk in samenspraak met de staf, hè, met Wim Jonk en met Erwin natuurlijk.
0: Hebben de spelers daar inbrengen?
1: En de spelers ook. Hè. Je spreekt natuurlijk ook zeker met Virgil, natuurlijk de aanvoerder. En, en een beetje de bepalende spelers, de ervaren jongens. En daar bespreek je zo'n strijdplan mee. Dan rolt dat eruit.
0: Okay.
1: Dus zeker niet een beslissing van mij alleen. Maar neem niet weg dat ik natuurlijk wel de eindverantwoordelijke ben. Ja,
0: zo
1: werkt het wel.
0: Met alle gevolgen van dien natuurlijk.
1: Ja, je hebt natuurlijk het nieuws al gehoord.
0: Ja.
1: Ik heb het bijltje erbij neergegooid.
0: Ja.
1: Ik wil meer tijd voor de privé-situatie. Dat is ook geen geheim.
0: Nee, precies. Die snap ik.
1: Dus, en ik was er ook al een klein beetje klaar mee. Oké, die heeft het sowieso tussen jou en mij en de luisteraars. Mm-hmm. Want de kritiek die je over je heen krijgt, je doet het eigenlijk nooit goed als bondscoach.
0: Nee,
1: en ik vond het mooi geweest eigenlijk.
0: Je hebt 18 bondscoaches in één keer natuurlijk tijdens zo'n
1: 18 miljoen. Hadden we er maar 18, Katie.
0: Ja, precies. Dat wordt gezegd, 18 miljoen bondscoaches. En, maar goed, als we dan toch een klein beetje die wedstrijd analyseren, dan vraag ik me dan toch af, waarom, en die vraag zal je ook ongetwijfeld gesteld zijn, waarom een zo'n andere opstelling als waar je mee hebt gespeeld in natuurlijk de eerste 3 wedstrijden?
1: Ja, dat kan.
0: Want dat ging best goed.
1: Ja, dat ging best goed. Alleen vond ik dat we verdedigend wel te kwetsbaar waren.
0: Ja.
1: Want ik vond natuurlijk pakken we wel 7 mooie punten. Hebben we gepakt in de pool. Mm-hmm. Hartstikke mooi eerste geworden. Maar wel in alle wedstrijden tegendoelpunten gekregen.
0: Ja.
1: En ik vond dat onze backs daar verdedigend echt kwetsbaar eruit zagen. Mm-hmm. Sommige jongens leverden ook niet de intensiteit die ik normaal van ze verwacht.
0: Ja.
1: Dus ik dacht, ja, Marokko is natuurlijk echt een wereldelftal. Hè? Dat mag natuurlijk ook wel gezegd worden. Alle credits naar de tegenstander.
0: Zeker.
1: Marokko is natuurlijk staat niet voor niks top 10 FIFA.
0: Ja.
1: Dus ik vond dat ik wat verdedigende kwaliteit moest inbouwen met de wingbacks. Waar ik uiteindelijk dan toch wel blij mee ben. Hoe Dumfries dat opgepakt heeft.
0: Mm-hmm.
1: Ik vind dat ik Jean-Paul van Hekken een groot compliment moet geven. Ja. Die ging echt voorop in de strijd.
0: Ja.
1: We hebben allemaal gezien, hè, hoe dat hard tegen hard ging met Saibari.
0: Hoe is je oordeel over Frenkie de Jong?
1: Ja, Frenkie heeft een lastige wedstrijd gespeeld.
0: Ja.
1: Frenkie heeft een degelijk toernooi gespeeld. Maar ik denk tegen Marokko hebben we niet de Frenkie gezien zoals hij kan spelen.
0: Zoals je gehoopt had. Ja.
1: Maar dat was natuurlijk ook een beetje inherent aan de opstelling.
0: Ja.
1: We wisten dat het lastig zou worden op het middenveld.
0: Dat zeker. Jammer genoeg neemt het dan zo'n wending dat het beslist moet worden met penalties.
1: Ja.
0: Ook daarin gaat vaak iets fout bij Nederland. Ook nu weer.
1: Ja, 8 van de 10 hè. 8 van de 10.
0: Hoe kies jij degene die penalties nemen?
1: Dat hebben we natuurlijk vooraf al
0: besproken. Dat is al bepaald. Okay.
1: Katie. Ja, ja. Dus je hebt een lijstje van jongens die zeggen van nou, ik voel me sterk genoeg, ik durf het aan.
0: Ja.
1: En dan moet je natuurlijk in de loop van de wedstrijd, dan zijn natuurlijk ook jongens die uitvallen. Bijvoorbeeld Cody liep op zijn tandvlees, Frenkie liep op zijn tandvlees.
0: Ja.
1: Dus dan moet je nog wat schuiven in dat lijstje.
0: Ja,
1: en dan moet ik wel zeggen, alle respect voor de mannen die daar wel op die stip gaan staan.
0: Ja, want je moet het lef maar hebben, hè?
1: Ja,
0: ja, ik zou ook ik zou me naar achteren schieten, denk ik, in plaats van van de zenuwen.
1: We hadden natuurlijk in de hele wedstrijd gewoon zoveel moeite met Marokko. Als je natuurlijk ziet
0: het was een uitputtingsslag.
1: Hun opkomende backs die zo snel meters... maken met een valse spits die ze op een gegeven moment inbrengen.
0: Ja.
1: Zo kort erop. Ze hebben gewoon een fantastische strategie toegepast.
0: Ja.
1: We kwamen niet aan voetballen toe eigenlijk, Katie.
0: Nee, dat was ook duidelijk te zien. Wat zeg je dan tegen die spelers als je die strafschoppen gemist hebben en je zit er in de kleedkamer?
1: Ja, wat moet je zeggen? Het zijn allemaal profs. Dus je weet natuurlijk ook wel hoe de balletje rolt.
0: Ja.
1: En ik sla een arm om ze heen en ik zeg respect dat je de verantwoordelijkheid hebt gepakt.
0: Ja. Ja.
1: En goed, maar 3 van de 5 penalties missen Katie is gewoon te veel op dit niveau.
0: Dat is te
1: veel. Dat weet jij ook.
0: Dan ga je het niet redden. Je geen wereldkampioen.
1: Nee, dan ben je geen wereldkampioen. En natuurlijk, uiterst ongelukkig. Hè. We hebben natuurlijk allemaal gezien die actie van Bart Verbrugge natuurlijk. Als hij die bal pakt.
0: Dan wordt het waarschijnlijk een andere
1: Justin schiet hem net aan de goede kant van de paal. Ja, dan is het misschien een hele andere penalty-serie. Dan heb je het momentum, dan heb je het vertrouwen.
0: Ja,
1: ja, en dat was nu wel echt wel een domper die we nu te verwerken kregen. Maar, maar nog even, bij deze Bart Verbrugge.
0: Ja,
1: wereldpot gekiept, hè? Wereldpot.
0: Ja, maar ze zeggen ook van als een keeper de man van de wedstrijd is, dan klopt er vaak iets niet.
1: Ja.
0: Want dan heeft hij heel veel ballen eruit moeten houden.
1: Dat is, we konden aanvallend geen vuisten maken.
0: Precies, ja. Nou, Ronald.
1: Katie.
0: Ik moet wel in mijn rol blijven natuurlijk.
1: Word ik nou verkeerd?
0: Ik ben natuurlijk zo gewend dat ik hier met mijn collega Ralf zit. Dat ik eventjes vergat dat ik met jou natuurlijk, Ronald, aan de telefoon zit.
1: Ronald.
0: Ja, precies.
1: Nog steeds,
0: hè. Ja. Hey Ronald, wat ga je doen?
1: Voorlopig even niks.
0: Nee?
1: Wat ik net zei, voorlopig even focus op het thuisfront.
0: Ja.
1: We kennen het verhaal.
0: Precies.
1: Mijn vrouw heeft nu echt alle steun nodig. Ja, en dan gaan we echt de aanbiedingen eens naast elkaar leggen, Katie.
0: Okay.
1: Want er zijn wel wat aanbiedingen in Nederland, maar ook internationaal. Maar ik ga eens even kijken. Eens even de batterij weer opladen. Want die is behoorlijk leeg, kan ik je vertellen op dit moment.
0: Dat snap ik.
1: Maar het is nu nog te vroeg om natuurlijk conclusies te trekken. Hè. Dus het is... Als ik nieuws heb, dan zien jullie de eerste die het horen.
0: Nou, hartstikke fijn. We hopen je nog graag een keer in de uitzending te hebben met je vervolgplannen. Heel erg bedankt dat je even aan de telefoon wilde komen.
1: Ah, en jullie bedankt dat ik mijn verhaal mocht doen hier.
0: Je weet, je bent hier altijd welkom. Ja.
1: Nou, heel graag
0: gedaan.
1: Sterkte
0: de komende tijd en tot snel.
1: Dankjewel.

0: Nou, en hoe toepasselijk is deze titel natuurlijk na het gesprek met onze bondscoach? Don't give up. Blijf positief. Als het tegen zit, geef het niet op, want het komt allemaal wel weer goed. Van de Dolly Dots uit 1983 stond op een album PS. En de Dolly Dots, ja, die zijn natuurlijk opgericht in 1979 door Peter van Asten en Richard Dubois. Die hadden het idee van, nou, laten we nou eens een leuke, vrolijke meidengroep bij elkaar zetten die Engelstalig zingen. En dan internationaal door kunnen breken. Nou, dat is natuurlijk wel gelukt. Stonden in veel landen, hoor, waren ze bekend. In Japan en alles ook. Hebben natuurlijk ook een eigen tv-serie gehad in 84. Dus dat is een jaar later. In 86 een film, Dutch Street, die in Amerika is opgenomen. Ja. Nou ja, ik denk dat we de samenstelling allemaal wel kennen. Hè? Angela Groothuizen, Ria Briefies, Anita Heijker, Angela Kremers, Esther Oosterbeek en Patty Zomer. In 1988 gingen ze uit elkaar. Daarna nog wel een aantal keer bij elkaar gekomen door middel van een reunie. Ria Briefies is natuurlijk helaas in 2009... overleden. Maar daarnaast zijn ze ook nog met z'n vijven een aantal keer bij elkaar gekomen.
1: Maar van Angela natuurlijk solo daarna nog het meest bekend geworden. Ja, en als presentatrice, de uitdaging.
0: Nou, ik wil net zeggen, het is inderdaad vooral presentatie en jurywerk, ja, natuurlijk. Dus erg bekend is geworden. Dus dat geef ik weer aan jou.
1: Onze eigen Dolly Dots.
0: Ik vind het wel grappig dat jij veel meer mannenbands hebt en ik veel meer...
1: Ja, dat heb je helemaal gelijk in. Ja, alleen zo'n beetje aan het einde van mijn lijst komt er nog iets vrouwelijks voorbij.
0: Ja. Nou, is mooi gevuld.
1: Nee, nu eerst Boyzone.
0: Ja, lekker.
1: Ja, Boyzone met No Matter What, 1998. Wist jij dat deze op de soundtrack van een film staat? En zo ja, welke?
0: Op een... Oh ja,
1: het is een film die jij heel vaak hebt gezien.
0: Is
1: weet
0: het
1: ik
0: Nothing
1: zeker.
0: Hill?
1: Het is Nothing Hill.
0: Ja, hè?
1: Het is Nothing Hill. Die heb jij vaak gezien.
0: Och.
1: Ja, en niet zomaar een nummer, hè? No Matter What is geschreven door Andrew Lloyd Webber.
0: Zo.
1: En Jim Steinman.
0: Oké. Okay.
1: Jim Steinman was natuurlijk de man die ook heel veel nummers van Meatloaf geschreven heeft.
0: Ja.
1: En dat komt omdat het een nummer is wat eigenlijk voor een musical geschreven is. En die musical heette, ik moet het even oplezen, Whistle Down the Wind.
0: Zeg me niks.
1: En dat hebben ze...
0: Is die ook echt... Die is er ook?
1: Die is er ook. En nou, op een of andere manier, via is dat dan opgepikt. En bij Boyzone terechtgekomen. Het was een soort van religieuze musical, heb ik gelezen. Dus ze hebben de tekst al iets wat aangepast. Om iets meer poppy te maken. Nou, Boyzone heeft natuurlijk een mega hit, mogen we wel zeggen, gehad. Boyzone, opgericht in 1993. Dus zat weer net achter E17, die we net hebben gehad.
0: Ja.
1: Boyzone. Ik hoop niet dat ik een flater sla, maar Ronan Keating toch?
0: Ja, toch?
1: Toch, hè? Boyzone, hè? Ronan Keating. Isa, kijk me aan van, ik heb geen flauw idee waar
0: je
1: het over hebt.
0: Je vraagt het zo aan mij dat ik ook ga twijfelen zelf.
1: Ronan Keating was een grote man.
0: Ja, zeker.
1: Ja, Boyzone. No matter what, Boyzone.

0: Ja, niemand van Replay uit 2002. Ik denk dat de meeste Replay kennen met de samenwerking met Gordon.
1: Ik wel.
0: Ja, ja, nou ja, precies. Ik denk de meeste. Maar toch waren ze ontzettend populair. Hebben zelfs 3 keer een TMF Award gehad. En vieren in 2026 een 30-jarig jubileum.
1: Aha.
0: Dus hou in Rotterdam, in Ahoy gaan ze. Wanneer weet ik niet. Hou het in de gaten. Als je er fan van bent, dan treden ze op. Ralf.
1: Ja, gezien de tijd heel snel. Want we zitten met het journaal, hebben we al vaker uitgelegd. We gaan nu luisteren naar NSYNC met Justin Timberlake. Nummertje uit 2000. Bye, bye, bye.

systeem verliep overwegend positief. In een ziekenhuis in Ludwigslust in het noorden van Duitsland heeft een grote brand gewoed. 2 mensen kwamen om het leven en 34 anderen raakten gewond. De brand brak vanochtend rond 4:30 uit in een patiëntenkamer en sloeg over naar andere delen van het ziekenhuis. Het ziekenhuis is volledig ontruimd en de brand is grotendeels onder controle. Het aantal vakantieparken in Nederland is licht toegenomen en de prijzen zijn gestegen. Vooral op de Waddeneilanden zijn vakantiewoningen populair. Van elke 3 woningen is er bijna 1 een vakantiewoning. Het kadaster constateerde dat het relatieve aandeel vakantiewoningen op de Wadden aanzienlijk hoger is dan in andere toeristische regio's. En dan het weer. Vanochtend verloopt grotendeels bewolkt met in het oosten en zuidoosten eerst wat zonnige periode. Gedurende de ochtend neemt de bewolking overal toe en trekt een zone met regen zuidoostwaarts. En de temperatuur stijgt naar 23 tot 25 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: Ja, we hebben hier een
1: wat
0: beetje...
1: Wat zit je nou te lachen?
0: Ja, we hebben het ontzettend naar ons zin. Ja, nee. We hebben heel veel pretjes over Jan en Zwaan. Het gaat nergens over.
1: Nou, noem maar niks.
0: En vingertje omhoog, vingertje omhoog. Nou, goed. Ja. Het is allemaal bijgekomen, jongens. Dus, ja.
1: Het is allemaal behind the scenes.
0: Ja, inderdaad. Toch jammer van die camera dat hij er niet hangt.
1: Ja.
0: We luisteren nu naar You're the Greatest Lover van Love. Oh, dat was er ook.
1: Love.
0: Die drie meiden, hè, ongekend. Ik denk wel, ja, de grote hit. Hè. Ook een doorbraak wel, denk ik, dat hun eerste nummer was.
1: Nee, geen Love Specialist.
0: Werd natuurlijk ook een internationaal... Nee?
1: Nee.
0: Dat is een jammer.
1: Nee, ja. Ik weet wel de leden.
0: Had ik wel. Ja, tuurlijk weet je die. Ja. Kom maar door.
1: Marga.
0: Hoe?
1: Marga Scheiden.
0: Ja.
1: José Hubé.
0: Ja.
1: En Patty Brad natuurlijk.
0: Geweldig.
1: Dat was altijd gezeur bij die dames, geloof ik.
0: Altijd gezeik.
1: Altijd gezeik.
0: Altijd. En nog steeds.
1: En nog steeds. Waar
0: zijn Patty en José nog steeds...
1: 80 jaar na dato nog steeds.
0: Ja, ja, dat is haat en nijd blijkbaar.
1: Ja.
0: En daar komt Patty altijd zo leuk over van... nou, ik ben er lang overheen. Ik zou best weer contact willen. Maar José, die is er helemaal klaar mee. Dus ze hadden natuurlijk enorm veel succes destijds... In

0: Nederland, België, Duitsland, Zwitserland, Spanje. Overal stond dat nummer gewoon nummer 1. Het heeft niet lang geduurd, hoor, want in 1980 toen verliet Patty Bracht al de groep. Zij werd vervangen door Rita, ja, volgens mij Tiels, dat ik het uitspreek. Maar daarna is het nooit meer het succes geëvenaard wat ze natuurlijk hadden met Patty. Dus, en dat snap ik ook wel, want dat blijft natuurlijk ook wel een beetje een iconisch figuur.
1: Patty heeft van de drie daarna natuurlijk nog de meeste bekendheid.
0: Ja, maar ook wel hele diepe dalen, hè?
1: Ja,
0: met dat
1: ja goed,
0: meters,
1: maar dat in de spotlights.
0: Ja,
1: ja, ja, ja. Nee, maar dat,
0: maar ze is er aardig uitgekomen, toch? Als je ziet, dus,
1: ja, ik weet het niet. Ja, is ze weer
0: jawel,
1: on the track?
0: Ja, die is back on track. Okay. Wel dankzij de duikjes bij die tv-programma's, weet je wel. Dat spring er eens in. Of, ik heb geen idee. Sterren springen.
1: Oh, dat is van die duikplanken. Ja, ja,
0: ja, ja, ja, weet je, als ze plat op hun gezicht
1: gaan. Ja, dat ze de lachers ze wel weer de aandacht. Ja,
0: ja, ja, ja. En sindsdien is ze weer een beetje omhoog gekrabbeld.
1: Deed ze ook niet bananasplit?
0: Bananasplit,
1: ja,
0: zeker.
1: Ja, bananasplit, ja.
0: Ja, ja, met Ralf Inbar.
1: Met Ralf Inbar,
0: ja. Ja, ja, ja, ja. Dus, nou, dat was even de introductie.
1: Bluff.
0: Over Love. En dan gaan wij door naar ons volgende onderdeel.

0: ja, Katie zit die tune te zingen. Hè, dat ik denk van, waarom hebben we die tune überhaupt? Katie kan dit veel beter live inzingen.
1: Oh, misschien gaan we de volgende keer een keer doen.
0: Gewoon lekker inzingen. Als jij dan de microfoon openschuift.
2: Ja, zet ik hem volgende week in.
0: Ga jij mee?
1: Maar dat is bij alle jingles, hè? Dat is bij de intro.
0: Bij alle bij jingles.
2: Ja, ik zing ze graag mee. Ik vind ze leuk.
1: Ja, dat is echt leuk. Dat is helemaal leuk.
2: Oké, nou iets.
0: Over naar inhoud.
1: Deze zomer bruiste Sint-Jansgraat een oostschuit van creativiteit en gezelligheid. Tijdens maar liefst 6 zaterdagen. Zaterdagen openen bewoners de deuren voor een uniek kijkje achter de voordeur. Verwacht open ateliers vol kunst en houtwerk, demonstraties van een mandenvlechter, kleine theatervoorstellingen, straatentertainment en zelfs vintage games op straat. Ook is er een gezellige boekenstoep, plantjesmarkt en creatieve kraampjes voor jong en oud. Er is van alles te beleven. Dat is zaterdag 4 juli.
2: Dat is aankomende zaterdag.
1: Aankomende zaterdag.
2: Heel leuk. In de Sint-Jansstraat.
1: Ja.
0: Leuke straat. Mooie oude huizen. Ja.
2: Dus ik zit even na te denken. Daar kan je gewoon bij die mensen naar binnen, zeg maar.
1: Ja, blijkbaar. Ja, ik vond het ook een beetje apart. Maar ik dacht van ja, het
0: leuk.
1: Klinkt leuk. Klinkt leuk, dus dacht ik, zet het erin.
2: Nou, ze hebben lekker weer. Dus ga ik ook wel even kijken. Vind ik leuk.
1: Ik heb, want ik, die Floridapark, ik doe het veel, hè?
2: Dat is niet normaal.
1: Komt weer terug.
2: Weer terug?
1: Ja.
2: Wat gaan ze ditmaal doen, Isa?
1: Nou, een salsa-picknick.
2: Oh, Ralf.
1: Ja. Ja, als je zin hebt in een zomerse middag vol muziek, beweging en gezelligheid, dan is op 11 juli de salsa picknick. Neem je kleedje mee, zoek een fijn plekje in het groen en geniet van een middag vol dans, ontmoeting en sfeer. Op het programma staan samen picknicken, dansen in een relaxte zomerse setting en een workshop salsa ruwerde.
2: Hoe? Salsa en dan?
1: Ruwerde.
2: Ja. Ik heb geen idee waar je het over hebt.
1: Nee, ik ook niet, maar ik zeg het gewoon alsof ik weet wat ik bedoel. Dan,
2: Ja? Hoe schrijf je het?
1: Even kijken. R-U-E-D-A.
2: Zeg maar niks.
1: Nou, mij ook niet. Het stond er dus.
2: Het zal wel een bepaalde vorm van. Hey Ralf, kan jij salsa dansen?
0: Nee.
2: Zullen we dat gaan leren?
0: Nee.
2: Waarom niet? Wil je met mij niet salsa dansen? Waarom niet, Ralf?
0: Nee. Gewoon geen gevoel voor, ook geen interesse aan.
2: Maar het maakt niet uit, het gaat om het plezier wat je dan hebt.
0: Die picknick, het picknickgedeelte ben ik voor.
2: Nee, dan ook niet. Nee, als jij met mij niet wil salsa dansen, gaan we ook niet picknicken.
0: Neem hand mee.
2: En waarom?
0: Ja.
2: Ik heb het programma met jou, dan wil ik met jou salsa dansen, zodat we dat volgende week kunnen bespreken hier.
0: Nee, sorry, ik ben van veel in, maar...
2: Oké, laat maar.
0: Geen salsa.
2: Ik ga maar door.
0: Sorry.
2: Ik weet weer genoeg.
1: Ja, zelf eten en drinken meenemen mag. Maar ook de bar is natuurlijk voorzien van drankjes en snacks. Dat is 11 juli om 2 uur.
2: Leuk.
1: Nou, als er dan niks is, dan kunnen jullie ook samen gezellig in een treintje zitten.
2: Nou,
1: door Oosterhout.
2: Wil je dat wel met mij dan?
0: Nou, is dat treintje? Dat is dat treintje wat ik denk wel eens gezien heb.
1: Ik zie het ook wel echt helemaal voor me.
2: Ik ook. Vertel.
1: Stap deze zomers in een kleurrijk zomertreintje. Ik zit het ook echt weer in te doen.
0: Ga door, Lisa. Ja. Ga door.
1: En ontdek Oosterhout op een verrassende manier. Vanaf vakantiepark de Katjeskelder rijdt het treintje op 6 zaterdagen door de mooiste plekken van de stad. Onderweg kom je langs Waterbos, het Slotpark, de Slotjes, de Binnenstad, de VVV en een indrukwekkende Sint-Jans-basiliek. Tijdens de rit is een korte stop bij het Catharinadal en vertelt een gids onderweg allerlei leuke weetjes en verhalen over Oosterhout. Een gezellig uitje voor jong en oud. Dus.
2: Nou, dat is hartstikke leuk.
0: Zullen we dat dan een keer doen?
2: Dan gaan we met
0: leuker
2: treintje.
0: Dan een salsa picknick.
2: Nou ja.
0: Lekker een treintje.
2: Ja, gewoon lekker zitten.
0: Moet je zelf trappen of?
2: Denk het niet. Nee, dit is geen Efteling.
0: Ik ken het treintje. Dat is leuk. Ja.
1: Ja. Ja, dat is elke zaterdag van 11 juli tot 15 augustus. En de prijs is €5 per persoon. En kinderen tot en met 3 jaar zijn gratis.
2: Geen geld. Superleuk. Leuke tips. Toch nog veel te doen in deze zomermaanden.
1: Zeker.
2: Meestal is juli en augustus vrij rustig, maar...
0: In Oosterhout, never a dull moment. Altijd leuke activiteiten.
2: Oh.
0: En Isa houdt ons daarvan op de hoogte. Dat is wat dit item zo leuk maakt.
2: Absoluut waar. Ja. Goed, volgens mij waren we bij Luf.
0: Luf hebben we net gehad.
2: Ja, dus dan mag jij weer.
0: Volgens de lijst, ik kijk heel even naar onze technicus. Hebben wij de Backstreet Boys klaarstaan?
1: Ik ga even. Ja, die lijst, dat is echt een stomme fout voor mij.
0: Nee, dat
1: nee,
0: is echt.
1: Nee, maar ben even helemaal van mijn apropos.
2: Dat zijn geen stomme fouten, Isa.
0: Want
1: het klinkt echt heel sarcastisch, hè?
2: Zo, nee, goed. Nee, dat is toch zo? Er zijn geen stomme fouten, er zijn geen stomme vragen.
0: Nou, zullen we het daar eens even over gaan hebben nu?
2: Ja, maar zo is het toch wel. Kijk, als je wat doet, dan kunnen er fouten
0: Als je geen penalty bestaan. Neemt, kun je hem ook niet missen. Ja. Zeg ik altijd maar.
2: Nee. Toch? Nou, en dat geldt hetzelfde voor jou. Als je dit niet doet, kun je ook geen fouten maken.
0: En het was ook helemaal geen fout, want we hadden ook kunnen besluiten om. Hè, de eerste uur Katie, tweede uur Ralf. Ja. Maakt allemaal niks uit.
2: Nee.
0: Maar heb jij de Backstreet Boys klaarstaan?
1: Ik heb hem klaarstaan.
0: Ga ik er iets over vertellen?
2: Dat doet ze weer hartstikke snel.
0: De Backstreet Boys. Katie, de Backstreet Boys. Ja. Net noemde ik al. Ik draai mijn blaadje even om te kijken dat ik goed zit. New Kids on the Block. Ja, ik ben gewoon eerlijk. Ik lees het voor. Ja, maar, jij doet net alsof je het allemaal uit je hoofd weet.
2: Je doet het ook echt met een vertraging.
0: Oh, je doet echt met dat blaadje.
2: Zag je
0: het? Ja, maar dat doe ik.
2: Ik draai mijn blaadje om.
0: Luister, ik moet ook echt alles toelichten. Ik ga het wel weer toelichten. Dat doe ik omdat anders het irritante geluid van het blaadje in de microfoon te horen is. En dat is toch niet professioneel.
2: Ik ben
0: dus bij deze, ik doe dat
2: de tweede keer.
0: Heel voorzichtig. Ik zei net, New Kids on the Block, meer dan 80 miljoen platen verkocht. En wat denk je bij de Backstreet Boys? Meer dan 100 miljoen, hè?
2: Ik wou zeggen, dat is ik zat
0: gewoon nog even eroverheen.
2: Bam.
0: De Backstreet Boys, opgericht in 1993. Kennen jullie? Ik word nu geïmiteerd, waar ik bij zit.
2: Wie kennen wij?
0: De bekendste zanger, het bekendste lid van de Backstreet Boys. Weet jullie wie dat is?
2: Oh, erg. Ja, ik kom er even niet op.
0: Ik heb staan Nick Carter.
2: Is dat de bekendste?
0: Ja, dat dacht ik wel.
2: Nick, weet ik niet. Noem de rest eens op.
0: Geen idee. Dat is alleen de enige die ik opgeschreven heb. Nee, ik ken alleen de Backstreet Boys. Maar ik ken de namen niet. Nou, zoek jij ze er even bij.
2: Ja, oké. Okay,
0: ik zei dat de best verkopende boyband aller tijden trouwens. Hè? De Backstreet Boys. Ik zei net al, meer dan 100 miljoen platen. Wij gaan luisteren naar een nummer uit 1999. Ga jij het ook opzoeken? Ja, of dan rek ik hem nog even op. Nou, dan pak ik hem nog even erbij.
2: Rek jij hem even op?
0: Of ga je hem zo dadelijk?
2: Nee.
0: Is geen land mee te bezeilen, Isa, vandaag.
2: Nee. Maar het is Howie.
0: Howie.
2: Howie Durow. AJ McLean. Alexander James McLean. Nick Carter. Brian Littrell. En Kevin Richardson.
0: Nou, dat was toch Nick Carter.
2: Ik denk dat, dan heb je gelijk. Ja, ja.
0: Backstreet Boys met I Want It That Way.

0: Het gaat hier helemaal fout in de studio. Echt. Ik weet niet wat Ralf vandaag heeft. Je bent echt heel grappig vandaag, Ralf.
1: Oh, dat ben ik toch altijd? Of nu extra?
0: Extra, ja, zeker.
1: Zo jammer dat dat niet op de radio kan. Hè? Dat het allemaal zo als de microfoon uitstaat.
0: Ja, dit
1: moet er iets mee doen. Moeten er iets mee doen, krijgen. Katie? Zullen we dat een keer doen?
0: Ja, zeker.
1: Dan gaan we helemaal los.
0: Hé, maar wel eventjes wat ik wil zeggen. Tante Wille heeft onze ergernis gemist. Tante Wille, degene die overal...
1: dat was wat de bondscoach natuurlijk belangrijker was.
0: Ja, het ging over het WK natuurlijk. Ja. Maar ze heeft hem wel gemist, omdat ze spelletjes had te doen. Valt dat ding al iedere keer uit.
1: Onze trouwste fan. Ja. Dat kan eigenlijk niet.
0: Nee. Ja, en hetzelfde hebben we ze nodig, hè, want ze weet altijd raad.
1: Ja,
0: ik wil wel even gezegd hebben dat ze van de week natuurlijk in Castricum was. Van het weekend. Natuurlijk bij Janine en Mies op visite. Waar natuurlijk de kleine Miles was.
1: Mijn achterneefje.
0: Ja, en ook daar wisten ze weer... Hè, hebben ze een foto voor ons. Ze wisten weer hoe ze met die baby
1: die
0: hoe dat moest. En, ja. Ja, hè, dus ook dat, daar wist ze raad. Dus, dus Tante Wil vandaag geen spelletjes meer doen. Bij de les blijven.
1: Ja, ik denk dat de luisteraar die onder andere een keer benieuwd is. Van wanneer komt Tante Wil nou echt met dat eigen item?
0: Ja.
1: Want we hebben het er al zo lang over. En dat komt er maar niet van.
0: Nee. Maar dat moeten we echt... wel, ja, die telefoonlijn werkt nog steeds niet.
1: Nee,
0: hè?
1: We
0: moeten nog een manier verzinnen hoe ze in de uitzending komt. En als moeten ze maar gewoon iedere week even lekker live gezellig langskomen. Toch?
1: Dat vind ik een heel goed idee.
0: Ja, hè? Ja.
1: Bij deze.
0: Dit nummertje, dat was Whole Again van Tommy Kitten. En mijn lieve nicht Janine, jouw lieve zus Janine, die zei net van dat het ook eentje van haar favorieten is. Vind ik wel grappig, want dat hebben we alle twee. Dus misschien, lieve schat, hebben we nu gelijk een goed nummer voor ons feestje. Hè? Dat we dan gezamenlijk...
1: Zo'n openingsnummer, ja.
0: Ja, dat is misschien een beetje... Nee, dat is te traag. We moeten wel even met een knal erin natuurlijk, hè?
1: Ja.
0: Ja, precies. Nou, deze Britse meidengroep... werd opgericht in 1988. Ik vind ze allemaal lastig, hoor.
1: 88?
0: 98.
1: Oh,
0: zei ik 88
1: dan? Ja. Oh. Nee, had gekund, maar ik dacht van, dat is iets...
0: Nee, ik heb ook duidelijk 98 gestaan. Dus als ik het verkeerd gezegd heb, dan is het gewoon omdat de hitte naar mijn hoofd is gestegen. Natasha Hamilton, Liz McClanen en Jenny Frost. Dat zijn de drie meiden ervan. Ja. Nou, ook weer Nederland, de Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Oostenrijk, Nieuw-Zeeland. Allemaal de nummer één positie.
1: Ja.
0: Deze hebben ook, en daar sta ik van te kijken, want dat wist ik ook niet, dat ze zo groot waren. Maar ook dus inderdaad meer dan 10 miljoen platen verkocht.
1: Maar die waren die tijd echt heel groot.
0: Ja.
1: Ja, nou, ja. Ja, Tommy Kitten.
0: En in 2004 ook weer uit elkaar. Dus ja, weet je, zo lang zijn ze allemaal niet bij elkaar, hè?
1: En weer bij elkaar ondertussen?
0: Ja, wel af en toe. Nou ja, daar heb je het weer. Af en toe zo'n reunietje.
1: Ja.
0: Ja, ik heb altijd zoiets van, ja, als ze dan weer misschien geld nodig hebben, dan...
1: En wij kopen de kaartjes.
0: Ja. Tante Wil, die zegt langskomen. Moet ik op de fiets? Ja. Of ome Peet. Dat hij even rijdt.
1: Ja, dus eigenlijk zegt ze nu van dat wil ik wel doen. Maar dan moet er wel een taxidienst vanuit Kate met Ralf.
0: Ja, moet ik wel opgehaald worden met die dikke vette limo.
1: Die contractbespreking gaan we nog doen.
0: Ja. Ja, contractbespreking. Tante Wil, we komen hier op terug.
1: Ja, want het is gewoon te leuk om de luisteraar
0: te onthouden, toch? Ja. Oké. Okay.
1: Mag ik hem weer oppakken?
0: Ja, mag hem oppakken.
1: De volgende, daar verheug ik me eigenlijk al de hele uitzending op.
0: Ja, daar heb je het hele tijd al over.
1: Ja, boybands. En er is een boyband. Ik ben de enige in Nederland die hem nog kent. Hot, maar goed.
0: Ik
1: destijds, dan kijk ik even op mijn blaadje. Oh, daar staat het jaartal niet bij. Maar dan praat ik over eind jaren 90. Ja, dan moet ik maar zelf iets ervan maken. Had je natuurlijk Linda, Roos en Jessica.
0: Ja.
1: Hadden we die ook als girlband trouwens kunnen?
0: Ja, dat had gekund.
1: Had gekund. Hè? Want je hebt trouwens er net uitgezocht. Dat vergeet ik te zeggen.
0: Zeker.
1: Een echte girlband of een boyband is uitgekozen op de zang. Maar echt alleen de zang. Dus
0: alleen
1: ze spelen
0: de zang.
1: Nooit instrumenten.
0: Nee, en dat is wat ik als voorbeeld gaf van de Golden Earring bijvoorbeeld.
1: Ja,
0: ja, het gaat puur alleen om zang. Vaak ook wat danspasjes.
1: Ja.
0: En natuurlijk vaak samengesteld door een muziekmaatschappij of een plaatmaatschappij, de manager, dat soort dingetjes. Ja. Ja.
1: Okay. Dat even terzijde. Even terug naar Linda, Roos en Jessica, zei ik. En toen dachten ze in de soapwereld, de muziek soapwereld, dachten ze van nou, als we dat bij de females kunnen, dan moet er ook een mannelijke variant mogelijk zijn. Ja. En toen keken ze de soapserie zo eens rond. En toen hadden ze Chris Segers.
0: Die was toen inderdaad heel lekker.
1: Toen hadden ze Michiel de Zeeuw.
0: Ja.
1: Toen hadden ze Winston Gerstanovic.
0: Kakballetje.
1: Ja, maar dat precies wat jij zegt. Voor ieder wat wils.
0: Ja,
1: het waren vier.
0: Absoluut, absoluut.
1: Jimmy Geduld zat er ook bij.
0: Ja,
1: het waren natuurlijk vier totaal verschillende
0: Jimmy Geduld,
1: mannen. En die hebben dus een Nederlandse boyband geformeerd. En die heette For Fun. Vier Fun. For Fun. En die hebben dus één hit gehad. denk ik. Ook maar één nummer in totaal. Maar goed, toch leuk om te leuk om niet te draaien. Dus die wilde ik er graag bij hebben. Van eigen bodem, hè. Een echte Nederlandse boyband.
0: Kom maar eens om dan.
1: For Fun met Levenslang.

0: van Thursday en The Pins. Een hele grote disco-hit. Eind 1980. Ook weer de nummer 1 positie in Nederland en België. Geschreven wederom door Hans van Hemert en Piet Sauer. Hetzelfde als Van Leuf. Is niet normaal hoor. Hoeveel dat hij ook zo'n Hans van Hemert.
1: Ja, Hans van Hemert.
0: Achter hoeveel nummers hij zit.
1: Ja.
0: Het is een Britse zangeres, Debbie Jenner. Die is naar, op haar 20e naar Nederland gekomen. Wilde hier een balletschool starten. En werd bekend als danseres in Topop.
1: Ah, weet je nog? Bij Ad Visser.
0: Bij
1: Penny.
0: Yes.
1: Bij Penny de Jager.
0: Ja, of het met Penny, dat weet ik niet. Okay. Maar in ieder geval, daar is ze ontdekt. Door die Piet Sauer dan. En die vond het wel leuk om dan een bandje op te richten. Dus zij stond daar als frontlady, zeg maar. Dan achter de Pins. Allemaal vrouwen. Wat dan weer een grappig feitje is. Dat je op de muziek, wat we net gehoord hebben. Dus niet de Pins hoort zingen. Maar dat is weer de stem van Trudy van den Berg. En ik weet niet of jij weet wie Trudy van den Berg is. Maar dat is Saskia. Van Saskia en Serge.
1: Oh, nou. En zo is de cirkel weer rond.
0: Toch? Ik vond het heel grappig. Nooit geweten.
1: Nee, Trudy van den Berg. Saskia. Trudy,
0: ja, ja.
1: Artiestennaam Saskia.
0: Saskia. Ja. Janne Zwaan.
1: Ja, die ook.
0: Ja. Nou, ze gingen in 1982 gingen ze alweer uit elkaar. Want ze hadden ruzie in de band. Zoals bij zoveel van die bandjes gebeurt natuurlijk. De Pins zelf die gingen verder als Risqué. Ik heb nooit... The Girls Are Back in Town. Geen idee.
1: Zeg maar niks.
0: Nee, mij ook niet. Dus zal het geen groot succes geworden zijn. En Debbie die ging verder als Pilates en fitnessdocent.
1: Ja,
0: ze hadden toen natuurlijk al een beetje in, hè, met die aerobics.
1: Ja, dat had toch Olivia Newton-John op een gegeven moment ook?
0: Ja.
1: Dat physical. Dat was toen echt heel... Ja,
0: ja jongens, zo'n haarband had ik dan ook.
1: Ja, die begin jaren 80. Ja.
0: Maar dit nummer,
1: en jij stond voor de spiegel, zei je net.
0: Ik heb net, en dat is echt werkelijk waar. Dan kun je aan ons paar vragen. Ik heb gewoon de vloerbedekking kaal gedanst. Want die hadden zo'n antieke spiegel met twee van die hele... Of een kast met twee van die hele grote spiegels. Ja, en daar heb ik hele shows. Daar heb ik hele tournees gegeven, zeg maar. En
1: ook zo dit nummer, jammer dat er niks van bewaard gebleven is, hè?
0: Ja, er is inderdaad er zijn geen beelden
1: van. Zo jammer.
0: Ja, dat is wel jammer, want toen deed ik op dit nummer nog Shine Up. Boom. En dan deed ik mijn been zo helemaal de lucht
1: in. Ja, nou, dat is goud.
0: Maar dat kan ik je nog een keer laten zien.
1: Ja, nou.
0: Oké, Isa?
1: Heb je ook zo'n zin in de grabbelplaat?
2: Ja.
0: Ik heb er heel veel zin in. Heb jij hem klaar, Is?
3: Het is tijd voor de grabbelplaat.
2: Zeker. Ik ben
1: help ons alsjeblieft, hè, want soms zitten we echt met handen in het haar. We denken, oh,
0: ja.
1: Geen idee. Dus als iemand het
0: luisteraars,
1: weet...
0: Luisteraars, doe mee,
1: geef
0: hè.
1: Geef door.
0: Ah, ik ben heel benieuwd.

0: Nou ja, ja, wij zitten hier echt van, oké, okay, de luisteraars weten het ook niet.
1: Ik heb hem wel eens eerder gehoord.
0: Jij zegt dat je hem kent, maar...
1: Ja, maar ik weet niet welke groep of zanger erbij hoort. We zaten wel te denken aan, wat zeiden we, eind jaren 70, begin jaren 80.
0: Ja, dat denken we. Dan. Ik heb heel vaak gehoord
1: Heartache Avenue. Hè?
0: Dus dat moet dan waarschijnlijk de titel zijn, denk ik. En dan, ja, ik hoor die backing vocals allemaal wel. Die zijn flink aanwezig, maar is het alleen een zanger? Ik ga voor een zanger. En jij?
1: Ik weet het niet. Nee.
0: Blanco.
1: Nee, blanco, ja.
0: Nou, dan gaan we naar Isa kijken. Isa, heb jij inderdaad wat informatie of maar... niet?
2: Ja, waar we mee beginnen? Dan weet je het jaartal?
0: Het jaartal. Wij denken dus inderdaad eind jaren 70, begin jaren 80.
2: 1983.
1: Ja.
0: Nou.
1: Oké.
0: Okay.
1: Nou. Oké. Okay. Oké. Okay. Ja. Yeah.
0: Is het de titel? Heartache Avenue.
2: Ja.
1: Ja. Zo. Twee van de drie goed. En de derde?
0: Ik denk een zanger.
2: De derde is niet goed.
1: Een groep?
0: Zangeres?
1: Kan ook.
2: Het is een Engelse popband.
1: Ja.
0: Oh?
2: Ja, hoe ga ik het uitspreken? De My Zone...
1: Hoe?
2: Hoe zeg je dit?
1: Kun je het singeltje ook laten zien? Oh.
0: Ja, ik zie... Wacht even, Isa.
1: Ik kan het niet zien van hieraf.
0: Want het is veel te klein. De Maisonettes. Zeg me helemaal niks.
1: Draai ze om?
0: Maisonettes. Maisonettes. Nee. Maisonettes. Nee, ze hebben helemaal
1: nooit opgekomen.
0: Nee.
1: De Maisonettes.
0: Ja, maar het is wel inderdaad een band.
1: Nou, toch redelijk.
0: Ik zie ook al inderdaad die achtergrondzangeressen leuke pasjes doen.
1: Ik heb ooit eerder gehoord. Ja.
0: Ja, ja, ja. Nee, ik had er niet opgekomen. Maar ik vond het wel een nummertje wat erbij past.
1: De luisteraars ook niet, hè?
0: Nee.
1: We hadden geen respons.
2: Maar toch goed gepakt, hè? Toch een beetje een...
1: Een beetje boyband, hè?
2: Een beetje een band, toch? Ja. Geen girl boyband, maar wel een band.
0: Het is wel een band. Ik dacht eventjes dat er dat wel iemand iets wist. Maar het was een berichtje van Frederik. Die het totaal niet erg vond dat ze op dit moment voor de sluis moest wachten. Want ze heeft ons opstaan.
1: Ah,
0: dus,
1: dan wordt wachten leuk.
0: Dan wordt
1: met
0: wachten
1: Kate,
0: heel
1: met
0: leuk.
1: Ralf.
0: Dan doet wachten er ook helemaal niet meer toe.
1: Na de Maisonettes gaan we lekker door met onze lijst van boybands. Ja, het is weer een girlbands. Het is weer een boyband die ik heb.
0: Ja, het spijt precies. Me. Ja.
1: Het is weer een boyband, maar
0: toch
1: niet zomaar
0: is dat grappig.
1: Een. Westlife.
0: Westlife. Hey.
1: Westlife is opgericht in 1998 door onder andere Boyzone-zanger Ronan Keating. Hij zat er zelf niet in, maar hij heeft het wel een soort van opgericht. Die dank van, ik weet hoe het werkt nu.
0: Die kent de klappen van de zweep natuurlijk.
1: Ik ga nog een boyband oprichten. Westlife.
0: Ja, precies.
1: Het liedje wat we nu gaan horen is Uptown Girl. En zit ik goed?
0: Ja, je zit hartstikke goed.
2: Ik zit de hele tijd te kijken naar Westlife. Ja? En toen zei in één keer Uptown Girl, was
1: Westlife.
0: Oh, je dacht dat we het nummer Westlife hadden. Ja.
2: Ja, ja, ik was even in paniek.
0: Ja, nee hoor, niks aan het handje.
1: Uptown Girl, daar hoef ik natuurlijk niks over te zeggen, want het is natuurlijk een knoeper van een hut geweest voor Billy Joel. Het is gewoon een remake van het origineel.
0: Ja.
1: Uit 2001, Westlife met Uptown Girl.

0: Fly.
1: Lekker, hè? Zit hij behoorlijk mee te swingen?
2: Ja, hè? Ja, vind ik een lekker nummertje. Ja, ik zei net tegen jou dat ik hem al heel vaak gehoord heb. Maar dat komt natuurlijk omdat Isa een hele lange tijd Little Mix fan is geweest. En ik vond het zelf ook altijd een heel leuk nummertje voor hun. Vooral omdat het gaat ook over zelfvertrouwen. Hè, dat moeders naar een dochter zo van huppatee, spreid je vleugels. En ga de wereld ontdekken. Nou, Little Mix die ontstond natuurlijk, ik denk dat we het vaker hebben benoemd hier, bij de X-Factor. Werden ook weer, deden allemaal apart auditie, werden door, dat zal ook wel weer die ene man zijn, denk ik, Simon Huppeldepup. Kouwel, dat ze bij elkaar zijn gebracht. Isa zit na te denken.
3: Volgens mij niet specifiek door hem.
2: Oké, maar wel door... ze deden allemaal apart auditie, hè? Ja. Werden bij elkaar gebracht. Wonnen ook de finale van X-Factor.
3: Ja.
2: Als eerste samengestelde damesband. Oké, Isa, ik weet niet of ik het allemaal goed uitspreek. Perry Edwards, Leanne Pinnock.
3: Ja.
2: Ja. Jade Thirlwall en Jesse Nelson.
3: Nou.
2: Hey. Schud ik gewoon even uit met mijn korte mouwen die ik aan heb. Hè? Oh, dat bedoel ik. Ja. Nou ja, het is natuurlijk ook miljoenen albums verkocht. 15 miljard keer gestreamd. Dus ja. En toch nog, merk ik vaak als ik het dan over had, hè, over jou van Little Mix, dat toch heel veel mensen hier Little Mix niet kennen.
3: Ja, in Engeland wel.
2: In Engeland,
3: maar
2: waanzinnig populair.
3: Buiten Engeland niet zo.
2: Nee. Zo excellent, een bepaalde doelgroep natuurlijk. Die meiden een beetje die leeftijd. Helaas zijn ze uit elkaar, hè?
3: Ja, ze noemen het een pauze, maar je weet hoe dat gaat. Ja. Maar ze zijn wel allemaal actief, maar dan solo. Dus dat is nog wel. Jade stond afgelopen, was het vorige week? Vorig weekend? Pinkpop?
2: Oh, Pinkpop?
3: Ja.
2: Zo, nou. Hé, dat is ook leuk natuurlijk, hè?
3: Ja.
2: Trouwens, nog een stukje van zitten kijken, Pinkpop.
1: Ja, we hebben niks meer gehoord van onze nichte Diana, hè?
2: Nee.
1: Of het leuk was.
2: Nee, Diana, moet je eens een keer eventjes ons over updaten.
1: Altijd wel mooi.
2: Ja, want, god, ik weet niet meer hoe het heet, maar we hebben inderdaad zitten kijken naar Isa. Hoe heette die zangeres uit Zweden?
3: Sarah Lawson.
2: Ja, die was ontzettend goed, moet ik zeggen. Hè? Een hele leuke show gaf ze weg. En daarna... was het de afsluiter. Ik weet niet meer hoe ze heten. Die twee jongens.
3: 21 Pilots?
2: Ja. Ken je die, Ralf? Nee, ja, wel een hele bijzondere...
3: Dat hebben we snel afgezet.
2: Ja, maar dus dat schijnt toch wel... als je de betekenissen en zo erachter... zit daar wel iets moois achter. Dus ik was heel benieuwd inderdaad of ons Diaan daar ook naar geluisterd heeft op Pinkpop. Dus, maar goed. Door. Jij hebt er nog eentje.
1: Ik heb er nog eentje.
2: Ik ben heel benieuwd. Volgens mij is dit je eerste en enige girlband.
1: Nou, ligt eraan hoeveel tijd we nog hebben. Maar het is in ieder geval mijn eerste girlband. Inderdaad. Ook meteen een best wel een oudje.
2: Ja.
1: En Vogue.
2: Ja.
1: Beetje een soul R&B groep. Opgericht in 1989. Dit nummer wat we nu gaan luisteren is My Lovin'. You're Never Gonna Get It. Uit 1992.

0: Lieve luisteraars, we zijn aan het einde gekomen van 2 uur lang boybands en girlbands. Bands komen en gaan, bezettingen veranderen, groepen vallen uiteen, komen weer terug bij elkaar. Maar de muziek die blijft en bij de eerste noten kunnen we ze al vaak meezingen. Het mooie aan deze boy- en girlbands is dat iedereen er wel een herinnering aan heeft. Misschien hing er wel een poster op je kamer, stond je uren in de rij voor een concertkaartje, nam je hits op vanaf de radio, op je cassettebandje of oefende je de danspasjes voor de spiegel. Nou, dat was ik dus bijna bij alles. We hebben in ieder geval genoten om even terug in de tijd te gaan en hopelijk jullie ook. Misschien zat je favoriete band er niet bij, of wel, maar goed, dan komt hij vast nog wel een keer voorbij in onze andere uitzendingen. Volgende week, dan zijn wij er weer met een gloednieuw thema, dus zorg dat je er dan ook weer luistert. Volg ons op social media en deze uitzending wordt morgen tussen 8 uur en 10 uur 's avonds herhaald bij Rozen Radio en zondag tussen 2 en 4 in de middag bij de ORTS. Bedankt voor het luisteren, blijf veel drinken met deze temperaturen en heel graag tot volgende week bij Kepert Ralf.
1: Ja, en natuurlijk als je van girlbands houdt, kregen we net door dat T42, het programma van onze collega Beb Hendriksen, wat hierna om 1 uur wordt gestart.
0: Ja.
1: Er zit heel veel muziek van Luf. Dus houd je van Nederlandse girlbands.
0: Blijf lekker luisteren.
1: Zit je goed bij Beb Hendriksen T42.
0: Ja.
1: En dan rest mij niks anders dan te zeggen, tot volgende week.
2: Tot volgende week.

Europese Unie wil na nieuwe Russische aanvallen op Kiev de druk op Moskou verhogen. Buitenlandchef Kallas stelt dat alleen militaire steun en sancties de aanvallen kunnen stoppen. De EU wil meer Russische bedrijven sanctioneren die de militaire industrie ondersteunen. Volgens Kallas zal de EU de kosten blijven opvoeren totdat Rusland inziet dat winnen onmogelijk is. Europol heeft bij een grootschalig onderzoek meer dan 150 slachtoffers en daders van drogeerverkrachtingen geïdentificeerd. Bij deze vorm van misbruik worden slachtoffers eerst bedwelmd, waarna ze worden aangerand of verkracht. Onderzoekers ontdekten ook 4 chatgroepen waar vrouwenhaat werd verheerlijkt. Politiedienst uit 7 landen werkte samen aan deze operatie. Ryanair.

voorkeurskandidaat. Eerdere proeven met dit systeem verliepen overwegend positief. Het weer: vanmiddag beperken regenzones zich tot het zuidoosten, terwijl vanuit het noordwesten de zon doorbreekt. Bij deze opklaringen stijgt de temperatuur naar 20 tot 23 graden. Er staat een matige tot vrij krachtige westenwind. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC. Ik ben Norbert de Lauw. Goedemiddag, dit is het nieuws.
1: Door een grote ICT-storing in het Maastadziekenhuis in Rotterdam konden woensdag veel afspraken en behandelingen niet doorgaan. Inmiddels is het grootste deel van de problemen verholpen en zijn de polyklinieken weer geopend. De spoedeisende hulp blijft voorlopig nog dicht. De storing ontstond tijdens een geplande noodstroomtest. Volgens het ziekenhuis zijn de patiëntgegevens niet in gevaar geweest. De burgemeester van Kiev noemt de Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad de grootste sinds het begin van de oorlog. Rusland bestookte de stad afgelopen nacht met drones en raketten. Volgens de autoriteiten kwamen zeker 13 mensen om het leven en raakten 86 anderen gewond. Vrijdag is in Kiev uitgeroepen tot een dag van rouw. Uit nieuw onderzoek blijkt dat alleenstaande minderjarige asielzoekers relatief vaker worden verdacht van misdrijven dan andere bewoners van COA-locaties. Het gaat daarbij vooral om lichte vermogensdelicten, zoals winkeldiefstal. Tegelijkertijd blijft het om een minderheid gaan. In totaal werd vorig jaar ongeveer 3% van alle bewoners van asielopvanglocaties als verdachte geregistreerd. En de stijging van de huurprijzen vlakt af door de hogere hypotheekrente. Kopers kunnen daardoor minder lenen en zijn voorzichtiger op de woningmarkt. Volgens woningmarktexperts blijft de krapte groot, maar loopt de prijsstijging minder hard op dan eerder verwacht. Vooral starters merken dat direct in hun maximale hypotheek. Dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt en valt er af en toe wat motregen. In het noorden kan een paar millimeter vallen, in het zuiden blijft het wat droger. Het kwik

Goedemiddag luisteraars. Fijn dat u weer heeft afgestemd op Rozo Radio, waar het weer tijd is voor T42. Het gevarieerde muziekprogramma van Beb Hendriksen, waarbij vandaag de techniek in handen is van Nout Struik. In 1967 richtte Hans van Hemert de groep Leuf op. Deze uit drie aantrekkelijke jonge dames bestaande groep had veel succes met hun vrolijke muziek. Zij zijn vandaag de rode draad in ons programma. We hebben twee fraaie dubbelnummers en de playlist is weer heel gevarieerd. Wij hopen dan ook dat u met plezier naar ons zult luisteren.

Dit nummer, You're the Greatest Lover, vond ik op het album Het Mooiste van Love. Deze uit Patty Brart, José Houbé en Marga Scheide bestaande groep was de eerste Nederlandse meidenband uit de jaren 70 en 80 die vooral vrolijke discodeuntjes op het repertoire had, waarmee ze heel veel succes hadden. Het volgende nummer is van Marco Borsato. Hij werd in 1966 geboren uit een Nederlandse moeder en een Italiaanse vader. Hij was gedurende lange tijd te zien in het programma The Voice of Holland, dat na een reportage van Tim Hofman in 2022 ernstig in opspraak raakte in verband met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dit bracht niet alleen Marco Borsato, maar ook Ali B. voor de rechter. Marco brak in 1990 door nadat hij de soundmix show van Henny Huisman won met het nummer At This Moment van Billy Vera. Bij ons hoort u hem vandaag met het fraaie nummer Dochters.

herkende u de stem van deze zangeres? Het was Dalida met het nummer Por Favor. Ze is een van mijn persoonlijke favorieten en komt van tijd tot tijd op mijn playlist voor. Het is nog altijd onbegrijpelijk dat deze beeldschone, succesvolle zangeres op 54-jarige leeftijd zoveel moeite met het leven en zoveel zielepijn had dat ze zelf een einde aan haar leven maakte. De Duitse schlagerzangeres Marianne Rosenberg is de dochter van een zigeunermuzikant die tijdens de Tweede Wereldoorlog gevangen zat in het concentratiekamp Auschwitz. De muzikale carrière van deze inmiddels 71-jarige zangeres begon toen ze op haar 15e een talentenjacht won. Nog datzelfde jaar mocht ze een singeltje opnemen dat in Duitsland een bescheiden hit werd. Het zou nog zo'n 5 jaar duren voor ze doorbrak in Nederland. Dat gebeurde toen met het nu volgende nummer, Ich bin wie du.

U hoorde Johnny Cash samen met zijn vrouw June met het nummer If I Were a Carpenter. Dit nummer werd begin jaren 60 geschreven en op de plaat gezet door countryzanger Tim Hardin en vervolgens door diverse anderen gecoverd. Cash, die in 2003 op 71-jarige leeftijd overleed, kreeg mede grote bekendheid door zijn optredens in de San Quentin-gevangenis. Hij wordt gezien als een van de invloedrijkste zangers uit zijn tijd, zowel binnen als buiten het countryzanger-genre. Zo belandde hij in het blad Rolling Stone op de 31ste plaats in de lijst van de 100 grootste artiesten aller tijden. Het volgende nummer is weer van onze rode draad Love. Het eerste lied dat door Hans van Hemert bij elkaar gezochte dames in 1976 op de plaat werd gezet, ging over een spoorwegmedewerker die werd doodgeschoten. Dit nummer, Never Marry a Railroad Man, haalde meteen de hoogste regionen van zowel de Belgische als de Nederlandse hitparade. De vrolijke, jeugdige uitstraling van de drie zangeressen droeg daar ongetwijfeld toe bij. Luistert u nu met ons naar het nummer I Like Sugar Candy Kisses.

U hoorde Willeke Alberti met het nummer Telkens Weer uit 1975. Het lied werd geschreven door Friso Wiegersma en op muziek gezet door Ruud Bos. Willeke werd in februari 81 jaar. Ze trouwde 3 keer en kreeg van iedere man een kind. Ze is ook de trotse oma van 7 kleinkinderen en een stiefkleinkind. 2023 was een zwaar jaar voor haar. Haar dochter Danielle overleed toen op 65-jarige leeftijd. Trouwe luisteraars weten dat ik voortdurend op zoek ben naar nieuw materiaal om in mijn uitzendingen te laten horen. Onlangs vond ik een cd van Chubby Checker, die in 1941 in Californië werd geboren als Ernest Evans. Hij groeide samen met zijn 2 broers op in Philadelphia. Aanvankelijk werkte hij bij een poelier, maar toen hij op zijn 17e Elvis Presley en Fats Domino imiteerde op een plaatje dat als kerstrelatiegeschenk werd gemaakt, brak hij binnen een jaar door met Let's Twist Again. Bij ons hoort u hem vandaag met het nummer Limbo Rock.

U hoorde Thijs van Leer op zijn dwarsfluit met het uit de musical Fiddler on the Roof afkomstige nummer If I Were a Rich Man. In de Nederlandse versie van deze musical, die in 1966 op de planken werd gezet en Anatevka heette, werd het lied gezongen door Lex Goudsmit en had het de titel Als ik toch eens rijk was. Thijs van Leer werd in 1948 in Amsterdam geboren en kreeg al op zijn 7e pianoles en op zijn 8e schreef hij zijn eerste muziekstuk. Hij en Jan Akkerman waren de bekendste leden van de groep Focus. Daarnaast maakte hij meerdere soloalbums, zoals in 1994 het album Musical Melody, waarvan we zojuist een nummer draaiden. Dan kunt u nu gaan luisteren naar ons eerste dubbelnummer van vandaag. U hoort eerst de Amerikaanse countryzangeres en songwriter Tammy Wynette met Sometimes When We Touch. De Nederlandse versie van dit lied is van Lisbeth List en die heet Soms als ik je streel.

Het blijft een mooi nummer, ongeacht of je het nu hoort in het Engels of in het Nederlands. Het nu volgende nummer wordt weer gezongen door Luf. In 1978 werd Hans van Hemert gevraagd een titelsong te maken voor de komische televisieserie Het is weer zo laat, waarin Dolf Brouwers de loesje nachtclub-eigenaar Waldo speelde. Het bleek een gouden greep Luf de titelsong Waldo Lala te laten zingen, want het nummer sloeg onmiddellijk aan in de Benelux en opende zo de weg naar meerdere hits. U begrijpt dat wij u nu graag het nummer Waldo Lala laten horen.

Yeah.

de muziek. De tederheid is overleden en de illusie.

Ja, Herman van Veen was dit. Met het nummer Een vriend zien huilen. Dat de vertaling is van het nummer Voir un ami pleurer. Dat Jacques Brel in 1977 op de plaat zette. Het lied gaat erover dat een mens heel veel leed kan verdragen, maar er grote moeite mee heeft als hij een vriend ziet huilen. Herman van Veen vierde in maart zijn 81ste verjaardag. Wist u dat er van hen ruim 182 albums uitkwamen, waarvan meer dan 80 miljoen exemplaren werden verkocht? Het zal u dan ook niet verbazen als ik u vertel dat het geschatte vermogen van Herman van Veen 9 miljoen is. Dan kunt u nu gaan luisteren naar Enya, de Ierse zangeres die aan het begin van haar carrière deel uitmaakte van de familieband Clannad, maar er in eind 1990, dacht ik, heb het hier niet goed genoteerd, voor koos solo te gaan. In het van haar album Amarantine uit 2005 afkomstige nummer Long, Long Journey neemt Enya ons mee op reis.

Ja, ik kom er even tussendoor. Er gaat even iets mis aan de kant van de techniek. Geeft helemaal niks. Dat geeft mij ook de tijd om even te melden dat Enya solo ging in 1982.

Dit was Trini Lopez met het uit de musical West Side Story afkomstige nummer America, waarmee hij in 1963, moet je nadenken, 63 jaar geleden, een grote hit had. In datzelfde jaar kwam hij met het nummer If I Had a Hammer op de eerste plaats van de hitlijsten in maar liefst 25 landen terecht, waaronder hij ook te horen en te zien was in de eerste aflevering van Tijd voor Teenagers bij de VARA. Lopez, die tot op hoge leeftijd actief was in de muziek, overleed in 2020 op 83-jarige leeftijd aan de gevolgen van corona. Toon Hermans, die in 2000 op 83-jarige leeftijd overleed, vind ik nog altijd een der heel groten van het Nederlandse cabaret. Op een cd met verzameld werk van Toon vond ik van hem het nu volgende leuke nummer: Je suis un clochard de Paris.

damsel, une boche beurre fleur, souvenir.

Het is gek. Maar ik bedenk ineens... Ik heb niks van zo'n clochard. Als ik één keer buiten slapen zou... Dan vat ik vast een zekere kou. Want ik ben geen bedelaar. En toch is ergens wel een soort verwantschap met zo'n pomme. Al liggen wij dan ook niet tussen Franse boterblommen.

U hoorde Mary Hopkin met Those Were The Days, het nummer waarmee deze in 1950 geboren Welsche zangeres in 1968 haar eerste grote hit scoorde, waarmee ze ook 14 weken in de Nederlandse top 40 stond. Tot 1971 scoorde ze menige hit. Na haar huwelijk met platenproducent Tony Visconti zong ze veel minder om tijd te hebben voor haar gezin. Graag attendeer ik u op mijn collega's Sikko en Kees, die op de woensdagavond van 8 tot 10 het programma Those Were The Days presenteren. Als volgende staat onze rode draad, de meidengroep Love, weer op mijn lijst. Zij waren actief tussen 1976 en 2020, maar wel met 3 onderbrekingen van 7, 9 en 3 jaar. Met het nu volgende nummer hadden zij in 1978 een grote hit. De dames stonden op zeker moment zelfs op de eerste plaats van de single top 100. Hier is nu voor u Love met het nummer Trojan Horse.

Fraaie stem had deze dame. Dit was Julie London met het veelgecoverde nummer Cry Me a River, dat een van haar succesnummers was. Deze in 2000 op 74-jarige leeftijd overleden zangeres begon haar carrière al op haar 14e. Ze verhuisde toen met haar ouders naar Los Angeles en was al snel in diverse films te zien. In 1945 behaalde ze haar diploma aan de Hollywood Professional School. Ze werd mede bekend door haar sexy, rokerige stem en zat wat haar zang betreft in de jaren 50 aan de top. Haar acteercarrière duurde meer dan 35 jaar. En ze werd vooral bekend door haar rol in de televisieserie Emergency, die liep van 1972 tot 1979. Hoewel het alweer 49 jaar geleden is dat Elvis op 42-jarige leeftijd overleed, zijn er nog steeds mensen die met heel veel plezier naar hem luisteren. Ook zijn er talloze verzamelaars van zijn platen. En vrijwel al zijn werk kwam ook uit op CD. Bij ons hoort u hem nu met de fraaie song Love Me Tender.

Dit was Marie Laforêt en samen met Gérard Klein zong ze het nummer Le Vin d'été, dat de Franse versie is van het bekende nummer Summer Wine, dat werd geschreven door Lee Hazelwood en dat in 1967 grote bekendheid kreeg in de uitvoering van Lee en Nancy Sinatra. De beeldschone Franse chansonnière Marie Laforêt overleed in 2019 op 80-jarige leeftijd. Ze was heel bekend als zangeres, maar ze was ook actrice en schrijfster. Zo speelde ze mee in maar liefst 60 films. De eerste was in 1959, toen er een korte film over haar werd gemaakt met de titel Bonsoir, Marie Laforêt. Ons tweede en tevens laatste dubbelnummer is I Only Have Eyes For You, dat in 1934 al werd geschreven voor de film Dames. U hoort nu eerst Art Garfunkel met de versie die hij in 1975 op de plaat zette. En de tweede uitvoering is van Laura Fiji. Die vond ik op haar album Bewitched uit 1992.

En tot zover Laura Fidji. Wist u dat zij in China ongekend populair is? Het volgende nummer is weer van onze rode draad Leuf. Zij begonnen in 1976, vertelde ik al, en stopten in 2020, maar onderbraken die periode 3 keer met meerdere jaren. U hoort hen nu met een nummer uit 1978 en dat nummer heet Louis, je t'adore. Dat is weliswaar een Franse titel, maar het lied wordt grotendeels in het Engels gezongen.

U hoorde Rita Hoving met het lied Milou dat zij voor haar dochter op de plaat zette. U hoorde hoe zij zong dat ze vond dat ze er niet genoeg voor haar was geweest. Rita was een alleenstaande moeder. En door haar carrière, waarbij ze veel optrad, werd Milou voornamelijk opgevoed door haar opa en oma. Rita overleed in 1979 op 35-jarige leeftijd. Net als Rita zetten ook Willeke Alberti en Lenny Koer een nummer op de plaat over hun dochter. Het zullen vooral de ouderen onder u zijn die zich Wim Sonneveld nog herinneren. Het is dan ook al meer dan 50 jaar geleden dat hij op 56-jarige leeftijd overleed. Hilarisch waren zijn liedjes als Nikkelen Nelis en de Tea Room Tango. Grote bekendheid kreeg hij vooral met het lied Het Dorp, geschreven door zijn levenspartner Frigo Wiegersma op de melodie van het nummer La Montagne van Jean Ferrat. Vandaag koos ik van hem het nummer Zo Heerlijk Rustig.

En dit was de Britse zangeres Vera Lynn, die in 2020 op 103-jarige leeftijd overleed. Ik draaide van haar wat waarschijnlijk wel haar bekendste nummer is, We'll Meet Again, vaak gedraaid tijdens uitvaarten en ook jaarlijks te horen aan het einde van het zogeheten Prinsengrachtconcert in Amsterdam. Dan hebben we nog net voldoende tijd voor een laatste nummer. En dat is van Julio Iglesias, die in september zijn 83ste verjaardag hoopt te vieren. Hij is niet alleen de best verkopende Spaanse artiest ooit, maar internationaal gezien ook een van de bekendste Spaanse artiesten. U hoort hem nu met een Spaans nummer. Recent volgde ik samen met mijn beste vriendin Carla een cursus Spaans. En daarom kan ik u vertellen dat het nu volgende nummer dat La quiero como es betekent. Ik hou van haar zoals ze is.

En met dit door onze rode draad Love gezongen nummer Dream Dream zijn we aan het einde gekomen van dit programma. Dit was T42 met bijzonder veel plezier voor u samengesteld en gepresenteerd door Beb Hendriksen. En de techniek was vandaag in handen van Nout Struik, waarvoor hartelijk dank. Dit programma wordt komende zondag bij Rozo Radio herhaald van 2 tot 4. En op maandagavond is het te beluisteren van 7 tot 9 bij de ORTS. Live ben ik er weer volgende week rond de klok van 1 uur. Heel graag, tot dan!

0: industrie hebben een akkoord bereikt over een nieuwe cao. Daarmee komt een einde aan een periode van acties en stakingen bij verschillende zuivelbedrijven. De afspraken gelden voor ongeveer 12.000 werknemers in de sector. De bonden leggen het akkoord nu voor aan de leden. Litouwen wil het verbod op de plaatsing van kernwapens op eigen grondgebied uit de grondwet halen. President Nauseda zegt dat zijn land als enige NAVO-lid nog een volledig verbod op kernwapens kent. Het parlement gaat zich daar nu over buigen. Daarmee volgt Litouwen het voorbeeld van Finland, dat eerder dit jaar een vergelijkbaar verbod schrapte. Bierbrouwer Gols gaat de Limburgse bierbrouwer Gulpener overnemen. Beide bedrijven benadrukken dat Gulpener als een zelfstandig merk blijft bestaan en zijn eigen identiteit behoudt. De overname is een volgende stap in de samenwerking die al bijna 30 jaar duurt. Daarmee willen de brouwers hun positie op de Nederlandse biermarkt versterken. En het grote opvouwbare stembiljet verdwijnt vanaf 2029 definitief bij de verkiezingen. Kiezers stemmen dan met een kleiner biljet waarop de namen en logo's van partijen staan. Wel moeten voortaan twee vakjes worden ingekleurd. Eén voor de partij en één voor de kandidaat. Volgens het kabinet maakt dat stemmen en tellen eenvoudiger. Dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt en valt er af en toe wat motregen. In het noorden kan een paar millimeter vallen. In het zuiden blijft het wat droger. Het kwik stijgt vanmiddag naar zo'n 20 graden in het noordwesten en 24 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur. Dag na dag.

0: Dit is WNC. Ik ben Norbert de Lauw. Goedemiddag, dit is het nieuws.
1: Zeven Nederlandse deelnemers van de Gaza-vloot gaan volgende week aangifte doen van seksueel geweld, mishandeling en vernedering door Israëlische militairen. Volgens de organisatie gebeurden de incidenten nadat de activisten op internationale wateren waren tegengehouden op weg naar Gaza met hulpgoederen. Ook activisten uit andere landen zeggen soortgelijke misstanden te hebben meegemaakt. In Europa zijn 106 mensen besmet geraakt met salmonella na het eten van instantnoedels, ook in Nederland. De noedels komen vermoedelijk van een fabrikant in Oekraïne. Zeker 49 mensen moesten zich in het ziekenhuis laten behandelen. Vooral jonge kinderen, ouderen en mensen met een verzwakt afweersysteem kunnen ernstig ziek worden. Werkgevers en vakbonden in de zuivelindustrie hebben een akkoord bereikt over een nieuwe cao. Daarmee komt een einde aan een periode van acties en stakingen bij verschillende zuivelbedrijven. De afspraken gelden voor ongeveer 12.000 werknemers in de sector. De bonden leggen het akkoord nu voor aan de leden. En het herstel van de beschadigde spoorkabels bij Rotterdam duurt langer dan gedacht. Na een kabelbrand rijden er tot zondagochtend geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. ProRail spreekt van een complexe hersteloperatie en verwacht dat reizigers nog dagen last van de verstoring zullen hebben. Dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt en valt er af en toe wat motregen. In het noorden kan een paar millimeter vallen, in het zuiden blijft het wat droger. Het kwik stijgt vanmiddag naar zo'n 20 graden in het noordwesten en 24 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC. Ik ben Norbert de Lau. Goedemiddag, dit is het nieuws.
1: In de week van de recente hittegolf zijn in Nederland volgens het RIVM naar schatting 480 mensen extra overleden. Tussen 22 en 28 juni stierven in totaal ruim 3500 mensen. Vooral ouderen van 80 jaar en ouder werden slachtoffer van de hitte. Volgens onderzoekers kunnen oudere lichamen warmte minder goed afvoeren. In Japan wordt het dagelijks leven duurder doordat de yen op het laagste punt in 40 jaar staat. De munt is verzwakt door het renteverschil met andere landen, vooral de Verenigde Staten. Daardoor worden geïmporteerde producten, zoals kip en chocolade, steeds duurder. Huishoudens merken dat direct in de supermarkt, terwijl exportbedrijven en het toerisme juist profiteren van de lage yen. 7 Nederlandse deelnemers van de Gaza-vloot gaan volgende week aangifte doen van seksueel geweld, mishandeling en vernedering door Israëlische militairen. Volgens de organisatie gebeurden de incidenten nadat de activisten op internationale wateren waren tegengehouden op weg naar Gaza met hulpgoederen. Ook activisten uit andere landen zeggen soortgelijke misstanden te hebben meegemaakt. Werkgevers en vakbonden in de zuivelindustrie hebben een akkoord bereikt over een nieuwe cao. Daarmee komt een einde aan een periode van acties en stakingen bij verschillende zuivelbedrijven. De afspraken gelden voor ongeveer 12.000 werknemers in de sector. De bonden leggen het akkoord nu voor aan de leden. Dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt en valt er af en toe wat regen of motregen. In het noorden kan regionaal een paar millimeter vallen. In het zuiden blijft het wat droger. Het kwik stijgt vanmiddag tot 20 graden in het noordwesten en 24 in het zuidoosten. En tot zover.
2: Uur na

0: Dat is een aardig geluid wat u daar hoort. Dat is op een te hoge snelheid veranderen. Hè? Maar als de band opnieuw gestart wordt, dan zal ik u nog even vertellen wat er nu gaat gebeuren. We wachten dus nu op het starten van de band. Ik zeg, we wachten op het starten van de band. En als de band nu gestart wordt, dan kunnen we verder. Ja, als de band niet gestart wordt, dan gaan we verder.
1: Dit is WNC. Ik ben Norbert de Lauw. Goedemiddag, dit is het nieuws. Het kabinet heeft excuses aangeboden aan moeders die in het verleden onder druk hun kind moesten afstaan. Het gaat om vrouwen die tussen 1956 en 1984 ongewenst zwanger raakten en vaak weinig keuze kregen. Volgens het kabinet is hun groot onrecht aangedaan. Ook de inmiddels volwassen kinderen worden in de excuses betrokken. De uitbraak van het Hantavirus is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie officieel voorbij. De ziekte wordt meestal overgedragen via besmette knaagdieren en kan lastige klachten veroorzaken. De uitbraak kreeg wereldwijd aandacht nadat het virus werd vastgesteld op het Nederlandse cruiseschip Ondius. Nieuwe besmettingen zijn de afgelopen weken niet meer vastgesteld. In de week van de recente hittegolf zijn in Nederland volgens het RIVM naar schatting 480 mensen extra overleden. Tussen 22 en 28 juni stierven in totaal ruim 3500 mensen. Vooral mensen van 80 jaar en ouder werden slachtoffer van de hitte. Volgens onderzoekers kunnen oudere lichamen warmte minder goed afvoeren. En vakantiegangers die dit weekend naar Zuid-Europa vertrekken, moeten rekening houden met extreme hitte. In Sevilla kan het de komende dagen oplopen tot 42 graden. Ook Portugal en delen van Zuid-Frankrijk krijgen te maken met zeer hoge temperaturen. Het advies is om voldoende water te drinken en de middagzon zoveel mogelijk te vermijden. Tot slot nog het weer. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog met opklaringen. Alleen in het zuidoosten kan er eerst nog wat regen vallen. De temperatuur zakt vanavond snel tot 12 graden landinwaarts en 15 aan de kust. Ook in de nacht blijft het droog en helder. En tot zover het nieuws.
2: Uur

Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Vanwege de hitte werden festivals in de regio Rotterdam afgelast na een oproep van de veiligheidsregio en de GGDGHOR. De gemeente trok vergunningen in van meerdere evenementen, waaronder Parkzicht Outdoor en I Love Urban. De zorg was overbelast door hittegerelateerde klachten. Hulpverleners hebben een pasgeboren baby gered onder het puin van een ingestort gebouw in La Guaira. Dit gebeurde 32 uur nadat een dubbele aardbeving delen van Venezuela zwaar verwoestte. De boete voor techbedrijven die het sociale mediaverbod voor kinderen in Australië niet naleven, wordt verdubbeld naar 99 miljoen Australische dollar, bijna 60 miljoen euro. De internetwaakhond eSafety Commission krijgt meer bevoegdheden om naleving te controleren. Sinds december zijn 5 miljoen kinderaccounts verwijderd. De Servische president Vučić treedt binnen enkele weken af en schrijft vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen uit. Hij wil zijn partij helpen winnen en aast op het premierschap. Zijn tweede termijn loopt volgend jaar af. Een derde termijn is volgens de wet niet mogelijk. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond trekt de laatste lichte regen naar Limburg en volgen zonnige perioden. Tot kort na 9:50 het blijft droog. En de wind zwakt vooral in het binnenland af. En tot zover het nieuws.

0: Je luistert naar Rozo Radio, van het programma Listen to the Music op jouw donderdagavond. Goedenavond.
1: Goedenavond, we zijn er weer lekker met z'n twee en we hebben weer een hele mooie lijst vanavond. Echt wat minder zomerse plaatjes, want het is een paar graadjes minder gelukkig. Maar desniettemin, gezegd hebbende, hier is al snel de eerste plaat. Shirley Bassey, This is My Life.

0: Het eerste rijtje van vandaag, dat mocht wat kosten, want ze zijn allemaal wereldsterren. Shirley Bassey, UB40, Neil Diamond, Phil Collins en we hoorden net natuurlijk Adele.
1: Echt waar?
0: Ja.
1: Hoorden we die? Hier zijn Sam en Dave.
0: And Sitting in the Dock of the Bay.

0: Zoals elke donderdagavond muziek uit de gouden doos of al het gouden verleden. Grant the Foresight, don't you don't have to say you love me. Daarvoor Donna Donna van de Tamaras, kon je deze nog. Shocking Blue, Blossom Lady and Sitting in the Dog of the Bay, Sam and Dave.
1: Het is ruim 8:30, dus de hoogste tijd voor ons blokje country van deze week. En de eerste is natuurlijk van Dick van Altena. En deze keer is het weer een Engelstalige. Stop the world and let me off.

0: plaatje uit de jaren 60, want dat hoor je aan de pom pom pom die erin zit. Ricky Nelson, John Denver, Merle Haggard, Randy Davis, Willie Nelson, Timmy Euro, Dick van Altena. Nou, het heeft wat gekost vandaag.
1: Ja, je bent flink aan het uitgeven.
0: Ja, ik heb flink uitgepakt vandaag met de country. Maar de volgende zijn ook niet mis.
1: Nee, lekker een instrumentaaltje.

0: Muzieker, dat mooie Volendam, het geluid van Jan Smit. En dan volg ik je benen. En dan gaat in één keer de lijst naar beneden. Doing La Bamba van Pussycat. Oh, Patsy Cline.
1: Sorry,
0: Patsy Cline hadden we ook nog. Walking After Midnight. We begonnen lekker instrumentaal met Third Man Theme van Dixie Aces.
1: Ja, het is de hoogste tijd voor de plaat, de ABBA-plaat van deze week. Karin gaat even koffie drinken. En nou, deze is iets minder bekende, denk ik. When I Kissed the Teacher. Nou.

0: Ja, Mistral, alle leuke muziek uit, toch wel verloren. Hoe noem jij dat altijd?
1: Verloren tijden, vergeten tijd.
0: Verloren tijden, toch?
1: Kan het ook.
0: Van vroeger.
1: Heel lang geleden.
0: Uit de jaren 80, ja. Uit de vorige eeuw ook nog eens. Mistral en Starship One and I. De drieërs, die houden nog steeds van elkaar. Dana Winner natuurlijk. Tom Jones en niet te vergeten, ABBA.
1: We gaan verder met een plaat die je vast en zeker ook al kent.
0: Lekker meezingen.
1: Ik zou het doen.

0: plaatjes van vroeger lekker meezingen hier zo op Listen to the Music elke donderdag. Chris Andrews, Elvis, Rob de Nijs, het kost wat jongens, Bill Haley en Benny Nijman.
1: We gaan een beetje dichter naar huis, naar België. Hier is Bobby Prins.

0: zegt dat het goed voor me is, omdat er veel vitamine in zit. Stom, hè?
1: Rozo Radio.
0: Ik vind het wel lekker.

0: Zo, dat waren de laatste ritje. En dat waren er nog wel een aantal. Clyde McPetter, Connie Francis, Dick Van Altena, Sweet 16, Simon & Garfunkel, Ernie Ford en natuurlijk Bobby Prins niet te vergeten.
1: Dat was de donderdagavond Listen to the Music hier bij Rose Radio. En volgende week, ja, dan zijn we er gewoon weer.
0: Ja, en ik zou zeggen, blijf lekker luisteren naar alle programma's van Rose Radio.
1: Ja, zeker doen.
0: Het Jukebox met Arie komt ook nog deze week.
1: Ja, en aanstaande maand natuurlijk het programma In de Mood met Mieke. Maar lees op onze website wat er allemaal te doen of te horen is.
0: Ik zou zeggen, nog een heel fijn weekend. En tot de volgende keer maar weer.
1: Houdoe.

Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De Duitse regering presenteert een pakket met 34 maatregelen, waaronder belastingverlaging voor gezinnen en hogere belastingen voor topinkomens. Werkgevers krijgen meer vrijheid. Werknemers moeten ziekmeldingen voortaan direct bij de dokter doen. Pensioenwetgeving volgt later dit jaar. Bondskanselier Merz roept op tot steun voor de hervormingen. De Oorschotse heide herstelt na de natuurbrand eind april, toen 65 hectare heide en bos verloren ging. Natuurbeheerder Albert-Jan Bette ziet groen terugkomen, maar waarschuwt voor het brandbare pijpenstrootje dat de heide verdrinkt. Schapen kunnen helpen dit gras te bestrijden. Defensie past oefeningen aan om brandrisico's te verkleinen. Iran maakt zich klaar voor de megabegrafenis van Ayatollah Ali Khamenei. De plechtigheid begint zaterdag in Teheran. De 86-jarige Ayatollah wordt 5 dagen later begraven in zijn thuisstad Mashhad. Bij de ceremonies en de processie worden miljoenen mensen verwacht. Apple verhoogde binnen 44 minuten de prijzen van iPads en MacBooks met honderden euro's vanwege een wereldwijd tekort aan geheugenchips. Dit gebeurt te midden van miljarden investeringen in kunstmatige intelligentie en ondanks dat de iPhone 13 nog minstens 2 jaar goed functioneert. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er in het oosten en zuidoosten wolkenvelden met plaatselijk lichte regen. Maar het wordt later droog en zonnig tot kort na 10 over 10. De wind zwakt af. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: naar Mechelen.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Apple verhoogde binnen 44 minuten de prijzen van iPads en MacBooks met honderden euro's vanwege een wereldwijd tekort aan geheugenchips. Dit gebeurt te midden van miljarden investeringen in kunstmatige intelligentie en ondanks dat de iPhone 13 nog zeker 2 jaar meegaat. De prijsstijging roept veel vragen op. De Tweede Kamer heeft een wet aangenomen die stemmers met beperkingen hulp in het stemhokje toestaat. Mensen met een fysieke beperking mochten dat al, maar nu geldt het breder. Binnenlandminister Pieter Heerma ziet dit als een verkleining van bestaande verschillen in ondersteuning bij het stemmen. De Duitse regering presenteert een pakket met 34 maatregelen, waaronder belastingverlaging voor gezinnen en hogere belastingen voor topinkomens. Werkgevers krijgen meer vrijheid. Werknemers moeten ziekmeldingen voortaan direct bij de dokter doen. Pensioenwetgeving volgt later dit jaar. Bondskanselier Merz roept op tot steun voor de hervormingen. Christine Lagarde sluit niet uit dat ze als president van de Europese Centrale Bank voortijdig vertrekt. Ze houdt de mogelijkheid open om zich uit te spreken tijdens de Franse presidentsverkiezingen volgende jaar. Eerder meldde Financial Times al dat ze voor oktober 2027 zou kunnen vertrekken. Lagarde zei eerder niet als een kapitein een schip in onrust te verlaten. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er in het oosten en zuidoosten wolkenvelden met plaatselijk lichte regen. Maar het wordt later droog en zonnig tot kort na 9:50. De wind zwakt af. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

geliefde landgenoten. Voordat ik voorgoed vertrek uit uw land, wil ik met mijn hele familie von Leeuw nog iets voor u zingen.

Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Een asielopvang in Apeldoorn sluit voorlopig na de vondst van asbest in het gebouw aan de Walenwijngaarden. Vrijdag worden alle 60 bewoners verplaatst naar een andere COA-locatie. De noodopvang, geopend op 1 juni, had eerder veel protest uitgelokt met vuurwerk en rookbommen. Voor alle zeer kwetsbare kinderen van Villa, Expert Care, is een andere zorgplek gevonden, op 3 na. Minister Sterk zei dat ze meerdere keren ingreep om de situatie te verbeteren. De inspectie eist de sluiting van 2 locaties vanwege personeelstekort. Een plan tegen malafide zorg volgt binnen een week. In Parijs veroorzaakte 14-jarige Hamza F., bekend als La Douane, overlast door voorbijgangers af te persen met een waterpistool en de politie te treiteren. Hij is een bekend figuur op sociale media en zijn gedrag leidt tot groeiende verontwaardiging in de samenleving. Christine Lagarde sluit niet uit dat ze als president van de Europese Centrale Bank voortijdig vertrekt. Ze haalt de mogelijkheid open om zich uit te spreken tijdens de Franse presidentverkiezingen volgende jaar. Eerder meldde Financial Times al dat ze voor oktober 2027 zou kunnen vertrekken. Lagarde zei eerder niet als een kapitein een schip in onrust te verlaten. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er in het oosten en zuidoosten wolkenvelden met plaatselijk lichte regen. Maar het wordt later droog en zonnig tot kort na 9:50. De wind zwakt af. En tot zover het nieuws.

wat ze proberen om klanten op te doen. Dames en heren, dat strijdt met elk fatsoen. Echter, het blijkt uit mainstreamende coupletten wat u bereikt als een machtig legioen. Het is allemaal begonnen met een boodschap die ik deed. Laat ik eerst vertellen dat ik dikwijls appels eet. En die appels haal ik dan gewoonlijk bij de groenteman, waar ik altijd mooie verse appels vinden kan. Een keer vond ik hem gesloten met een briefje op de deur. Wel, ik kan u zeggen, ik was erg uit mijn humeur. Maar ik was nu toch al buiten en ondanks een lichte kou ging ik naar de markt omdat ik appels hebben wou.

0: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel.
1: Een 21-jarige automobilist uit Den Bosch verliest zijn rijbewijs opnieuw, slechts 6 uur nadat hij het terugkreeg. Hij werd staande gehouden na een verkeersovertreding en bleek drugs te hebben gebruikt. Een bloedtest moet uitsluitsel geven over alcoholgebruik. De man reed al 2 keer eerder onder invloed.
2: Een 24-jarige man uit Schonebeek is veroordeeld tot 9 jaar cel voor medeplegen van een dodelijke schietpartij in Coevorden vorig jaar juli. De 21-jarige Remmelt Wolters kwam daarbij om het leven. De rechtbank oordeelde dat geen sprake was van voorbedachte raden en veroordeelde hem alleen voor schietpartij, niet voor moord.
3: Voor alle zeer kwetsbare kinderen van Villa Expert Care is bijna een andere zorgplek gevonden, zei minister Sterk in de Tweede Kamer. De zorgvilla's in Vleuten en Waalre moesten sluiten vanwege personeelstekort en financiële problemen. Een onderzoek loopt nu naar de bekostiging van specialistische kindzorg.
4: En een 67-jarige man is uiteindelijk aangeklaagd voor beschadiging van de reflecting pool in Washington. David Hearn, voormalig Olympisch kanoer, ontkent opzet, maar volgens aanklager Pirro trok hij krachtig aan de loslatende verf. De gerenoveerde vijver kostte miljoenen dollars en Hearn riskeert tot 10 jaar cel.
5: Het weer tot slot.
6: Vannacht zijn er brede opklaringen, maar in het noorden blijven wolkenvelden en kan een enkele bui voorkomen. In het zuiden ontstaat nevel en de temperatuur daalt naar 9 tot 16 graden. Morgenochtend is het droog met veel zon, alleen in het noordoosten kan nog een bui vallen. De temperaturen lopen op tot 19 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.

Het was in de Tweede Wereldoorlog. Een groep soldaten kwam terug van een patrouille en arriveerde in een klein dorp. De volgende morgen, zondag, ging een aantal van hen onder leiding van een sergeant naar de kerk. Nadat de geestelijke het gebed had gelezen, begon hij te preken. De jongens die een kerkboek hadden, haalden het tevoorschijn. Maar een van hen had alleen maar een spel kaarten bij zich, dat hij voor zich uitspreidde. De sergeant zag wat hij deed en zei dat hij de kaarten weg moest doen. Na afloop van de dienst werd de soldaat gestraft en bij de officier militaire politie gebracht. "Waarom heeft u hem hier gebracht, sergeant?" vroeg de officier. "Hij zat de kaarten in de kerk," was het antwoord. "Wat heb je daarop te zeggen, knaap?" zei de luitenant. "Heel veel," was het antwoord van de bewuste soldaat. "Dat zullen we hopen, want als je geen deugdelijke reden hebt, dan zal ik je strenger straffen dan wie ook." De soldaat zei: "Luitenant, ik ben 6 dagen op patrouille geweest. Ik had geen Bijbel of kerkboek, maar ik hoop u te overtuigen van de oprechtheid van mijn bedoelingen." Nadat hij dit had gezegd, begon hij zijn verhaal. "Kijk, luitenant, als ik naar de aas van het spel kijk, dan weet ik dat er maar 1 God is. En de 2 vertelt me dat de Bijbel in 2 delen verdeeld is, het Oude en het Nieuwe Testament. Als ik de 3 zie, dan denk ik aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De 4 herinnert me aan de 4 evangelisten die het woord preekten: Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. De 5 doet me denken aan de 5 wijze maagden die hun lamp brandend hielden en die gespaard bleven. 5 van de 10 waren dwaas en werden verstoten. De overige 5 bleven gespaard. 6, dat zijn de 6 dagen waarin God de hemel en de aarde heeft gemaakt. Nummer 7 herinnert me aan de 7e dag, de rustdag. De 8 doet me denken aan de 8 mensen die gered werden toen de aarde vernietigd werd. Het waren Noach, zijn vrouw, zijn zonen en hun vrouwen. Bij de 9 denk ik aan de Melaatsen die onze redder reinigde van hun zonden. En 9 van de 10 bedankten hem zelfs niet. Bij 10 denk ik aan de 10 geboden die Mozes op de stenen tafelen ontving. Zie ik de koning, dan weet ik dat er slechts 1 grote koning is. De vrouw herinnert me aan de moeder Maria, koningin van de hemel. De boer van het spel is de duivel. Als ik de tekens stel op de kaarten, dan kom ik tot 365, de dagen van het jaar. Er zijn 52 kaarten, de weken in een jaar. 4 kleuren zijn er, 4 weken in een maand. Er zijn 12 kaarten met een afbeelding, dat wil dus zeggen 12 maanden in een jaar. Ook zijn er 13 troeven in een spel, 13 weken in een kwartaal. Ziet u, luitenant? Mijn speelkaarten betekenen voor mij een Bijbel, een almanak en een kerkboek tegelijk. Beste mensen, dit was een waar verhaal. Ik weet het zeker, want die soldaat, dat was ik.

0: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel.
1: Een 21-jarige automobilist uit Den Bosch verliest zijn rijbewijs opnieuw, slechts 6 uur nadat hij het terugkreeg. Hij werd staande gehouden na een verkeersovertreding en bleek drugs te hebben gebruikt. Een bloedtest moet uitsluitsel geven over alcoholgebruik. De man reed al 2 keer eerder onder invloed.
2: Een 24-jarige man uit Schonebeek is veroordeeld tot 9 jaar cel voor medeplegen van een dodelijke schietpartij in Coevorden vorig jaar juli. De 21-jarige Remmelt Wolters kwam daarbij om het leven. De rechtbank oordeelde dat geen sprake was van voorbedachte raden en veroordeelde hem alleen voor schietpartij, niet voor moord.
3: Voor alle zeer kwetsbare kinderen van Villa Expert Care is bijna een andere zorgplek gevonden, zei minister Sterk in de Tweede Kamer. De zorgvilla's in Vleuten en Waalre moesten sluiten vanwege personeelstekort en financiële problemen. Een onderzoek loopt nu naar de bekostiging van specialistische kindzorg.
4: En een 67-jarige man is uiteindelijk aangeklaagd voor beschadiging van de reflecting pool in Washington. David Hearn, voormalig Olympisch kanoer, ontkent opzet, maar volgens aanklager Pirro trok hij krachtig aan de loslatende verf. De gerenoveerde vijver kostte miljoenen dollars en Hearn riskeert tot 10 jaar cel.
5: Het weer tot slot.
6: Vannacht zijn er brede opklaringen, maar in het noorden blijven wolkenvelden en kan een enkele bui voorkomen. In het zuiden ontstaat nevel en de temperatuur daalt naar 9 tot 16 graden. Morgenochtend is het droog met veel zon, alleen in het noordoosten kan nog een bui vallen. De temperaturen lopen op tot 19 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
7: Uur na uur, dag na dag,
8: dag na dag.
9: 24 uur per dag.
7: Jouw radio.
9: Rozo Radio.
10: Jeanette was a dancer, suppose I knew her well. Her feet danced miracles, I was